Volgens Duitse media blijkt verder dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen het Oekraïnse toestel botste. Pas 4 uur later werd de drone op de grond gevonden. Er zaten explosieven aan vast, maar die zijn niet ontploft. Een zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daarom werd besloten terug te keren. De missie die was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Flink koud dus. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. En de dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Door de aanhoudende droogte zijn er nieuwe verboden voor het oppompen van water om te sproeien bijgekomen. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt, meldt Omroep Gelderland. Zo moeten kwetsbare natuurgebieden worden beschermd tegen onherstelbare schade. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 111 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Q zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. En door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. De hulpdiensten die moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. Het weer helder en een graad of 7 uiteindelijk in het oosten. Overdag zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het Zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit. Vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. Op steeds meer plaatsen in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de aanhoudende droogte. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. Dat is om kwetsbare natuur te beschermen. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld. Een uur geleden waren dat er nog 111. Maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer, want er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de Europese Unie hebben hulp toegezegd. En in Las Vegas begint de rechtszaak rond een van de grootste mysteries uit de muziekgeschiedenis. De moord op rapper Tupac Shakur. Na 30 jaar is er een verdachte in de zaak. Het is oud-bendeleider Duane Davis. Hij werd 3 jaar geleden gearresteerd nadat hij in zijn eigen memoires over de moord had geschreven. Tupac werd in 1996 doodgeschoten toen hij onderweg was naar een optreden. Davis beschrijft dat hij niet schoot, maar wel het wapen regelde voor de aanslag. Hij stelt nu dat zijn claims overdreven waren, maar aanklagers die verdenken hem van het organiseren van de moord. Het weer, vannacht is het helder. In het oosten kan het afkoelen tot een graad of 7. Overdag zonnig en droog bij 20 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand, onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Diverse Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat NS voor het eerst te maken kreeg met concurrentie op het spoor. Lovers, bekend van de rondvaart op de Amsterdamse grachten, begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden. Na 3 jaar stopte Lovers er alweer mee. Inmiddels wil de EU dat Nederland nog meer concurrentie toelaat op het hele spoornet. Dat zou moeten zorgen voor een flexibeler treinnet. En door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten als papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Var wordt er op een paar plekken geëxperimenteerd met het verbouwen van fruit dat eerst alleen in warmere streken wilde groeien. Het experiment is nu al een succes. Ondernemers zeggen de vraag naar de vruchten haast niet aan te kunnen. Het weer dan nog zonnig en droog vandaag, 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer, dan kan het weer 30 graden of meer worden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Goedemorgen, wakkere geesten. We zijn alweer begonnen.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Bij clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen ze zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want zeker echte grasvelden hebben hard water nodig. In het Westland hebben clubs al gehoord dat er zeker niet mag worden gespeeld op de velden. Het Hoogheemraadschap controleert of clubs zich er wel aan houden. En op kunstgras mag er wel gewoon worden gespeeld. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit, vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en EU en de EU hebben hulp toegezegd. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft op de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen geworden bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan de landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. Het weer zonnig en droog bij 26 graden maximaal in het zuiden, 20 in het noorden van het land. Dit was het NOS-journaal.
2: Lijkt wel of Michel Koen een klein beetje twijfelt over het nieuws af en toe. Maar goed. Michel, ook jij, goedemorgen. Welkom, welkom allemaal. Leuk dat je luistert naar het meest vrolijke en prettige radiostation van Nederland. Overal waar je bent kan je dit soort muziek blijven horen. Het houdt je de hele dag vrolijk met een lach op je gezicht. En ja, waar ik even niet om kon lachen was... Ja, heb jij gisteren nog gekeken naar die meiden die de 4x400 estafette liepen of niet?
4: Nee, helaas.
2: Oh, mensen. Ze lagen gewoon op goud. En ineens worden ze ingehaald door 2 landen. En dan kan ik er zo slecht tegen. Hè? Dan word ik echt... Ga je dan ook praten tegen de televisie of heb je dat niet?
4: Ja, dat deed ik met voetbal wel altijd.
2: Ja, dat je ineens gaat denken, wat zeg ik allemaal tegen de televisie?
4: Dat je eigenlijk een soort coach gaat spelen.
2: Ik heb gisteren trouwens ook nog de show van gisteren terug mogen beluisteren.
4: Ja.
2: En dan hoor ik ook af en toe mijzelf dingen zeggen dat ik denk van... Ja, zou ik onder normale omstandigheden nooit hebben gezegd. Maar ik kan af en toe ook aardig van me af praten, moet ik zeggen. Het is een soort van... Ik voel me dan hier ook wel weer thuis. Dat is dan ook wel weer heel grappig.
4: Nou, dat is gelukkig.
2: Dat is toch mooi, dat is toch belangrijk. Leuk. Het is bijna 6:04. Kijken we even naar het verkeer. Dan zien wij dat er alleen een waarschuwing is voor mistbanken. Die komen voornamelijk voor in Twente. Op weg hier naartoe over de A1. Die natuurlijk weer eens een keer was afgezet. Ter hoogte van de afslag Hilversum Noord. Zag ik ook allemaal van die dekens over de velden liggen. Die toch wel aangeven dat er een verschil is tussen de koude grond en de warmte die dan ook nog een beetje opspeelt. Het wordt weer een nieuwe dag. Het is de dinsdag. Dinsdag 11 augustus 2026. We zijn weer begonnen en vooral goedemorgen allemaal. Terwijl ik ondertussen even zitten kijken waar ik al mijn spullen heb gelaten. Want om een of andere duistere reden ben ik gewoon zaken kwijt. Maar goed, dat lossen wij hier ter plekke op. Mocht je het leuk vinden om alvast te reageren, je weet het, kan allemaal via de NPO Luister app. Wat je ook te vertellen hebt, laat het ons vooral weten.
1: Rick van Veldhuizen.
2: Dat is mijn naam. Zo, mensen. Ik strek.

0: bijzondere goedemorgen van Veldhuizen.
1: Hey.
0: Ook een hele goedemorgen. En natuurlijk Julia Schoonheid. Yo, daar gaat hij weer, hè. Rond de klok van 4 uur richting het golfbandje.
1: Och, och.
0: En we gaan er weer even een mooi dagje van maken.
1: Zeker.
0: Eerst even een lekker potje zwart goud naar binnen werken.
1: Zwart goud.
0: En dan aan die arbeid. De Duitse dinsdag van Veldhuizen.
1: Oeh, ja, zwaar ook.
0: En ik zat zo te denken.
1: Ja.
0: Ik had erin op de brein haalt van die Peter Maffay met Doe.
1: Doe.
0: Doe alleen kan mich verstehen.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ik zeg, clubje hier, 11 graadjes boven de snorkel. En geniet ervan, hè. Titom afknijpen en droog zwaaien.
1: Heerlijk. Zo, wat komt dit vandaan ineens? Ja, alle apparaten beginnen ineens hier heel erg spontaan te draaien. Terwijl ik zoiets heb van, ja, je moet iets anders doen.
2: Want als de werkdag is begonnen.
1: Lekker, hè, kleuren blind zijn.
2: En je rol.

0: ze met ons meeloopt. Mijn naam is Rick van Veldhuizen. En Marcel is even aan het genieten met de hele familie van een heerlijke paar weken draaiaf. En dat verdiende hij ook wel, toch? Of niet dan? Ja! Mensen, de show is geopend en je mag laten weten dat ook jij erbij bent. Want het is altijd leuk om het samen te doen, dan alleen maar alleen. En daarover gesproken, Tinus.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, voor jou is toch wel een bijzondere dag, moet ik zeggen. Ik kreeg gisteren een fotootje van je binnen.
1: Ja.
0: Maar wat heb jij gedaan? Ik bedoel, de kleine Pip is weg.
1: Ja, er is gisteren heel hoop gebeurd, zeg maar. Nee, ja, wat ik gisteren vertelde, dat de vakantie niet zo leuk was begonnen. Want Pipje was, moest ingeslapen worden. Hij was echt te ziek.
0: Ja.
1: En we misten toch wel wat in huis eigenlijk.
0: De gezelligheid van
1: een
0: beest.
1: Gezelligheid en een beetje leven, zeg maar. Ja. Het was een beetje te stil. En ja, het is misschien een beetje snel. Maar ja, we zagen een nestje voorbij komen. En er waren nog de laatste twee pups van een heleboel. En ik zei gisteren tegen mijn moeder van, nou, zullen we dan toch maar even gaan kijken vandaag? Ik ben nu vrij vanmiddags. Dus nu heb ik tijd. Ik zei, anders komt het er niet van. Dus ja, een beetje op mijn aandringen zijn we gisteren gaan kijken. Maar ja, kijken is ook kopen natuurlijk met een hondje.
0: Maar mama heeft ook niet veel aansturing van je nodig, hè, natuurlijk. Ik bedoel, je bent vrij overtuigend, neem ik aan.
1: Nee, ja, we hadden het allebei wel, hoor. En we waren eigenlijk meteen verliefd, eigenlijk. Dus,
0: Pip 2.0, of hoe heet die anders?
1: Ja, dit is Pip als een jongetje. Ja? En dit is een meisje en die heet Lulu.
0: Lulu?
1: Ja.
0: Ook zo'n mooie toy naam.
1: Ja,
0: eigenlijk.
1: Het is een Maltipo, is het. Het is een kruising met een Malteser en een poedel. Dus het krijgt een beetje krulletjes. Dus het is echt een schattig ding.
0: Ja, het kijkt heel lief uit zijn ogen. Dat wel.
1: Ja, dus Pip missen we nog steeds heel hard. En die gaan we altijd blijven missen. Dat blijft altijd een scheurtje. Maar ja, we moeten toch ook weer door met leven. Ja,
0: nee, ik herken het wel. Ik heb wanneer was dat ook alweer? 2018. Toen raakte ik mijn hond kwijt ineens. Ik had hem uitgelaten en toen kwamen we thuis. En het beest deed een beetje raar onderweg. En we zouden nog even een stukje gaan fietsen. Mijn meisje die was nog even dingen aan het doen. En ik was de fiets aan het pakken.
1: Ja.
0: En ik kijk zo naar de mand en mijn meisje zat er dichterbij. Ik zeg, doet hij het nog? Zegt ze, doe niet zo gek. Dus ze buigt zich voorover. Nee, hij doet het niet meer.
1: Oh joh.
0: De hond was 6 jaar oud. En het was echt een schat van een hond.
1: Ja.
0: Ja, en dan is hij weg. En dan toch heb je binnen afzienbare tijd toch weer een nieuwe.
1: Ja.
0: Maar dat komt ook gewoon omdat je dat gevoel, die gezelligheid, dat kameraadschapgevoel, dat je dat niet wil kwijtraken. Dat
1: nou, je hoort nu ook weer lekker geluid in huis. En gisteren iets te veel, moet ik zeggen. Want we hebben hem gisteravond om 7 uur opgehaald. En waren om 9 uur thuis.
0: Ja.
1: Nou ja, wat denk je natuurlijk heel de nacht zitten piepen. Dus ik heb nou niet echt heel erg lekker kunnen slapen vannacht. Maar er is wel weer wat leven.
0: Er is een reuring in de tent, mensen. Ja. Kijk, dat zijn belangrijke dingen.
1: Mocht je trouwens foto's willen zien, dan moet je even naar mijn Instagram, naar mijn stories. @TinjaVanWijk. Daar kan je Lulu kan je eventjes bewonderen.
0: Oké. Okay. Dus, nou, laat even weten wat je ervan vindt. Sterrenkijkers kunnen zich opmaken voor een bijzondere nacht. In de nacht van woensdag op donderdag. Dus we moeten nog even 1 nachtje wachten. Bereikt de meteorenzwerm de Perseiden zijn hoogtepunt. Op een donkere plek kunnen er tussen 2:30 s'nachts en 4:30. Nou, je raadt nooit hoe laat mijn wekker afgaat. Wel 50 tot 65 vallende sterren per uur te zien zijn. Zo, dat zijn wat wensen die je kunt doen natuurlijk, hè?
1: Zo, kun je er een hoop doen,
0: ik heb er heel veel. Je mag ze alleen nooit bekendmaken. Je moet ze alleen voor jezelf houden. En ook de maan werkt mee en zorgt nauwelijks voor storend licht. Dus het wordt echt een feest uit voor de...
1: Nou, dit was een heerlijke reis naar de zaak.
0: Oh, nog één. Ik heb nog een wens. Nog één.
1: Nog één.
0: Bumperkleven is de grootste ergernis van Nederlandse automobilisten. Ruim 1 op de 6 noemt dit als de grootste irritatie in het verkeer. Ook appen of bellen achter het stuur en geen richting aangeven zorgen voor veel frustratie. Moet je in Spanje komen. In de grote steden zijn het juist fietsers die zich niet aan de verkeersregels houden die voor de meeste ergernis zorgen. Maar we ergeren ons wel heel wat af, hè?
1: Niet normaal.
0: We zijn echt gewoon een heel erg volkje dat alleen maar zegt, oh, dit is niet goed en dat is niet goed en zus is niet goed en zo is niet goed. Nee, probeer nou gewoon de dag eens te beginnen met een lach op je gezicht. Probeer eens bij jezelf te denken, ach, ik ben zelf ook niet zonder fouten en de ander maakt ook wel eens fouten, doet ook wel eens dingen die misschien niet handig zijn, maar waarom zou je dan chagrijnig willen zijn? Nou, ik zou maar zeggen, probeer vandaag de dag gewoon eens anders aan te vangen. Het is 13 minuten voor 6:30. Het clubje van Vroege Vogels gaan we zo meteen ook openen. En het feest is eigenlijk alweer begonnen op de radio. Iedere maandag tot en met vrijdag tussen 6 en 10 uur. Oeh. En dit zijn van die hoogtepunten uit de Nederlandstalige popmuziek. Agda en de Munnik. Ren, Lenny.

0: je mag het mij ook doen hoor. Marcel, die doet niet zoveel de komende 3 weken. Die ligt lekker op zijn rug. Heb je nog iets vernomen van Marcel, of niet?
1: Ja, zeker. Hij is dit weekend in de pretpark geweest. Ik heb hem nog even op de app gehad. En dat hij het daar heel leuk had. En dat hij daar was blijven slapen. En dus die heeft het helemaal heerlijk. Vakantie-vibes. Heerlijk.
0: 3 weken lang in coma, zou ik zeggen. Ja, dit is toch machtig mooi. Ik heb het zelf ook gedaan de afgelopen tijd. Lekker 3 weken lang gewoon echt ongegeneerd laat wakker worden. Dat is het leukste wat er is. Jesper is ook wakker. Goedemorgen, Jesper.
2: Ricky, Tinia en Clubpie, goedemorgen. Ja, mensen, dinsdag alweer. Oh, wat vliegt de tijd toch.
0: Nou.
2: Morgen weer lekker rondje wezen, hobbelen door de polder. Oh, weinig mensen hoor, zo vroeg buiten.
0: Echt wel hoor, ja.
2: Nou, we nu in de auto naar de bouw. Gaan we weer een mooie dag van maken. Fijne uitzending. Werk ze en zo de bouw.
0: Hey, naar de bouw, maar wanneer is dan bouwvak? Ik bedoel,
1: zijn dat is al voorbij. Ja, dat is volgens mij, ligt aan welke regio het
0: precies,
1: trouwens. Maar dit is wel een regio waar de bouwvak nu voorbij is.
0: We zijn wel regio.
1: Dat weet ik niet.
0: Oké, we hebben dat niet goed bijgehouden. Mocht je ons willen informeren, je kunt altijd gebruik maken van de NPO Luisterapp. Verder nog zaken?
1: Even kijken. Hanneke zegt, goedemorgen Rikke, Tinia, Clubje, fijne dag allemaal. Norbert zegt dat hij erbij is. Ze zegt goedemorgen. Evert Germans zegt dat hij er weer bij is. En leuk dat jullie er weer zijn, Rikke, Tinia. Ik luister weer gezellig mee vanuit Hoofddorp. En de rest doen we straks even. En over straks gesproken, we gaan daar ook weer een truckerstrek doen.
0: Ja.
1: Doe even je favorietje insturen. En dan wie weet wordt dat de truckerstrek. We hebben gisteren ook iets van Henk Wijngaard gedaan. Misschien is vandaag wel leuk. Die ligt in het ziekenhuis, inderdaad. Ja. Misschien moeten we dan vandaag ook maar iets van Henk Wijngaard doen eigenlijk.
0: Ja, maar dan geen containersong.
1: Nee, die hebben we gisteren gedaan. Nee. Dus misschien even om hem even een hart onder de riem te steken om even een plaatje van de truckerstrek van Henk Wijngaard te doen.
0: Over Henk gesproken, ik heb nog een Henkeetje hier. Dus Henke, kom er maar in, jongen.
3: Hey, goedemorgen, Rick, Tinia en Clubke. Hier is Jan, Henke. Ja, we zijn er weer bij, hè, met de keukenmannetjes. Weg naar Amsterdam, een paar keukentjes bezorgen en dan de rest van de dag zie ik het wel. Vanmiddag nu bij mijn zoon aan de gang.
0: Oh, zo lekker.
3: Ik kan het stukje door morgen beginnen. Dus ja, we maken weer een mooie dag van. Zet jullie maar mooie muziek op.
0: Zeker.
3: Dan komt het allemaal goed.
0: Ja, hey, over mooie muziek gesproken.

0: Nou, dat is
1: wel weer gezellig, toch?
2: Zeker, hartstikke gezellig zelf. Peter Garant, mooie naam. Als je betrouwbaar wilt overkomen. Zeg, wie ben jij? Peter Garant. Ja, daar sta ik helemaal garant voor. Die zegt, goedemorgen, ik luister lekker onderweg naar Kroatië. Kijk, dat is ook leuk om te lezen. Al die mensen die onderweg zijn, die gewoon even de moeite hebben genomen om even de app te openen, even het internetje aan te zetten en gewoon te luisteren op de wereld waar je ook bent.
3: Hij voorspelt altijd het weer en de zon schijnt elke keer. Oh, wat lekker.
2: Lekker, man. Jan de Weerman.
3: Als hij regen heeft voorspeld, blijft hij even goed mijn held, baal als een stekker.
2: Nou, doen we geen regen vandaag.
3: Jan de Weerman.
2: Alhoewel, sommige mensen.
3: Wow,

0: Goedemorgen Rick, goedemorgen Tinia, goedemorgen clubje. Vanochtend is het droog en in het zuiden is veel zon. In het midden en noorden is wat meer bewolking, maar er komt de zon er ook wel goed bij. Temperaturen 20 tot 26 graden. De wind is zwak en die komt uit het zuidoosten. En hier onze spreuk: gaat de zon onder in een nest, morgen komt de wind uit west.
1: Wacht even hoor, gaat de zon onder in een nest? Wat voor nest dan? Jouw nest?
2: Ik denk een vogelnestje.
1: Een vogelnestje, oké. Okay. Ja. Dan komt de wind uit het west. Ja, oké, okay, prima. Ja, je verzint ze niet, maar hij wel. Ik moet even een kuchje doen. Zo, daar ben ik kwijt. A59, de weg vanuit Zetterbos richting Zonzeel. Het knooppunt Zonzeel. Tussen de afrit Dussen en het knooppunt Hooipolder. Daar staat momenteel 3 kilometer langzaam aanrijdend verkeer. En daar doe je een kleine 10 minuten over. Komt allemaal door een ongeluk. En ja, je wordt daar via de vluchtstrook geleid. Dus houd er rekening mee. Zo, en daarmee werd het alweer 3 minuten over 6:30. Blije gezichten die heel langzaam wakker worden. En die zich melden onder andere via de NPO Luister-app.
3: Vroege vogel.
1: Ja,
2: die mogen zich weer melden.
1: Precies.
2: Ja, als jij vandaag de vroege vogel wil zijn en je wilt even een verzoekplaatje doen en even gezellig hier in de uitzending komen, dan hoef je alleen maar even jouw voornaam te sturen in de NPO Luister-app in het kanaal van SterrenL. En dan is dat je ticket naar misschien wel de vroege vogel van vandaag. Nou. En ik ben ook nog steeds op zoek naar truckerstrek voor zometeen. Iets van Henk Wijngaard.
1: Ja. Ik bedoel, hij ligt in het ziekenhuis, 80 jaar.
2: Even een hart onder de riem steken.
1: Ja, precies. Volgens mij ook letterlijk een hart onder de riem steken. Want volgens mij was het probleem ook het hart.
2: Het hart, ja.
1: Dus letterlijk. Dus laat me even weten.
4: NPO SterrenL.
5: De nummer 1 van de zomer.
1: Oh, mensen. En doe even lekkere muziek.
4: NPO SterrenL.
6: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

0: adios. Toch wat je voornamelijk doet als je met vakantie gaat. Dan neem je af en toe even afscheid van degene die thuis achterblijven. En 3 weken later weer van al die mensen met wie je kennis hebt gemaakt... in de 3 weken die je dan vakantie hebt genoemd. Hey, goedemorgen Sterre en Elda. Luister je naar in deze hele vroege morgen. En van alle kanten komen we allemaal leuke berichten. Zoals Bertus van de Slik.
1: Goedemorgen, Rick. Welkom terug. En welkom terug, Tinia. Ik hoop dat je een goede vakantie hebt gehad. En nog mijn medeleven voor Pep. Ja, ik was gisteren niet van de partij. Sorry. I shame. Wat? Ik ben er weer. En gas op die lolly. Maak er een leuke uitzending van. En je weet het. Ciao, ciao. Dus.

0: helemaal niet hebben gemeld.
1: Vroege Vogel.
0: Ja, als jij een vroege vogel bent, moet je even snel laten weten. Je voornaam via de NPO Luisterapp. En dan draaien we eventueel straks jouw favoriete plaatje om lekker mee wakker te worden. Is dat wat? Oh.

0: even op, want we draaien niet geheel zonder reden. Want wij kregen gisteren dat bericht binnen dat onze Henk Wijngaard in het ziekenhuis ligt.
1: Ja, die heeft hartproblemen en die wordt volgens mij geopereerd ook. Dus ja, we wilden eigenlijk even letterlijk en figuurlijk een hart onder de riem steken. En daarom vandaag ook wederom weer een trekkerstrek voor Henk Wijngaard. Tony heeft er eentje ingestuurd. Hij zegt, ik moet nog wat jaren mee van Henk Wijngaard. Ja. Lijkt me zeer toepasselijk.
0: Ja, zeker.
1: Dat vind ik ook.
0: En voor wie draaien we deze plaat?
1: Voor Toon.
0: En voor de?
1: Voor de Sjouwfies.

0: Gezellig, we zijn even aan het knusselen en klussen. Lukt het allemaal of niet?
1: Ja hoor.
0: Oké. Ik had even het gevoel dat het allemaal wat minder makkelijk ging. Maar waarom zoek
1: dan? Nee hoor, ik was nog even gezellig aan het kletsen met onze vroege vogel.
0: Oh, is dat zo? Ondertussen zit ik heel even te kijken of ik de vroege vogel... ik heb de vroege vogel gevonden hier. En dan kunnen we zeg maar gaan beginnen.

0: Is dit Martijn of niet?
1: Ja, goedemorgen, Rick.
0: Goedemorgen. Waar kom je vandaan, Martijn?
1: Uit Dalfsen.
0: Uit Dalfsen, zeg je dan in dat geval, hè? Hé, hey, wat ben je in het dagelijks leven?
1: Ik ben chauffeur.
0: Een chauffeur?
1: Ja, zeker.
0: Oké, wat zit er vandaag in de bakken? Waar gaan we heen?
1: Ik heb de rijbewijs nog niet helemaal, maar ik zit nu nog op een bus en ik bezorg nieuwe fietsen bij fietsenmakers in dit heerlijke land.
0: Oké, dus je moet nog je 95 halen?
1: Nou, het eerste deel van de 95 is binnen, nu het tweede deel nog.
0: Oké, en daarom mag je alleen nog maar met een BE-rijbewijsje wat rondrijden?
1: Ja, nu is er weer nog B-rijbewijs.
0: Ja, en was je altijd al van plan om in je leven vrachtwagenchauffeur te worden? Had je een voorbeeld?
1: Ja, ik had heel de familie in de transport zitten, op de vrachtwagen zitten, dus ja.
0: Je had geen keuze, hè?
1: Het ging eigenlijk vanzelf.
0: Ja, het ging allemaal vanzelf. De hele familie zat op de vrachtwagen. En wel altijd luisteren naar Sterren NL, dat is duidelijk.
1: Ja, zeker.
0: Ben je ook een aansteker? Ik noem dat altijd een aansteker. Dat is iemand die dan heel spontaan zegt, joh, ik heb Sterren NL aanstaan. Heb jij hem ook aanstaan? Ben je zo iemand of heb je zoiets van, nee, ik zit lekker heimelijk te luisteren.
1: Ik zit lekker te luisteren. Ik probeer collega's het wel aan te smeren, maar het lukt nog niet altijd helemaal.
0: Nee! Wat moeten we beter doen dan?
1: Ja, jullie doen het eigenlijk altijd al goed. Dus okay. Ik weet eigenlijk niet wat er beter kan.
0: Dat zal dat het zijn. Hey, luister, vroege vogel. Een plaat die wij speciaal voor jou zouden kunnen draaien. Welke mag het zijn voor vandaag?
1: Eentje van Lucas en Gea mag wel.
0: Oeh, donders.

0: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Met een halve minuut is het 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte ontstaan er problemen bij clubs in het amateurvoetbal. In Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen clubs zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want echte grasvelden hebben hard water nodig.
3: In het verleden heeft de gemeente wel gesproeid. Maar daarvan hebben ze gezegd dat doen we dit jaar niet. En we hebben ons overwogen om te boren. Maar de grondwaterspiegel is hier zo laag dat je echt diep moet boren. Dus dat zit er waarschijnlijk ook niet in.
2: In het Westland hebben clubs al gehoord dat er niet mag worden gespeeld op de velden. Op kunstgras mag wel gewoon worden gespeeld. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Verschillende Oekraïense steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. En voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham stoten ze 20,73 meter, ruim een meter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd.
4: Waar gaat dat ding? Heet zeg! Wat een serie! Applaus! 20,73! De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa.
2: Op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland een bronzen medaille. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Wat een verhaal, hè? Gewoon een meter verder stoten dan de nummer 2. Dan kan je echt goed kogels stoten. Daar zijn we trouwens heel erg goed in. Want ik begreep dat er 3 Nederlandse vrouwen in zaten die de kogel konden wegslingeren. Ben je ook zo sportief of niet?
5: Tot op zekere hoogte.
1: Ja, wat heb je vroeger gedaan?
5: Nou ja, ik heb best wel veel sporten gedaan. En ik doe nog steeds veel sporten. Maar ik heb gehockeyd, ik heb wedstrijd gezwommen, ik heb gevolleybald.
1: Echt eigenlijk alles.
5: Dat was het. Nee, voetbal nooit.
1: Nee, dat is kogelstoten dit, hè? Voor alle duidelijkheid.
5: Oh, je bedoelt het als sporten?
1: Is het kogelstoten is ook een sport?
5: Ja, maar je bedoelt toch andere sporten? Of wat ik allemaal heb gedaan? Ja. Oh, maar kogelstoten niet.
1: Nee. Daar zijn we als vrouwen momenteel wel heel erg goed in Europa. Dat is duidelijk. Hey, we kijken heel even naar de wegen van Nederland. En zien dat er in Twente mistbanken aan het ontstaan zijn. Dat komt eigenlijk door de koude grond van de weilanden. En dan voor de rest in aanraking komen met toch weer het wat warmere deel wat daarboven ligt. En dan krijg je van die mistbanken. Ook in de andere delen van Nederland zouden die kunnen ontstaan. We hebben ook nog een probleem op de A59. Dat is de weg Sertogenbosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder. Daar staat momenteel een file die zeker een kwartier in beslag neemt. 4 kilometer achter elkaar. Komt allemaal door een ongeluk met een vrachtwagen. En je wordt daar via de vluchtstrook geleid. Nou, uur 1 zit erop. Hoogste tijd om ons even klaar te maken voor uur nummer 2. Mocht je erbij zijn, laat het even weten via de NPO Luister app. Dat vinden we altijd heel erg leuk voor de wat later binnenkomers. Geen Marcel de Vries de komende 3 weken. Iemand, en zeker hij, moet toch op een gegeven moment ook eens een keertje mogen uitslapen. En dan mag hij 3 weken lang.
0: Rick van Veldhuizen.
1: Dat is mijn naam. En dat is ook de man die dan in feite de komende 3 weken op de radio is. Of je het leuk vindt of niet, want het gaat gewoon gebeuren. Oeh.

0: zijn van die momenten in het leven dat je ineens een hele leuke jongen of een hele leuke meid tegenkomt. Dat je bij jezelf denkt, ik dacht nooit dat ik die zou kunnen krijgen. Ja, en dan ineens krijg je dat soort liedjes. Goedemorgen, toppers, zegt Ron. Ik heb mijn eerste looprondje, 10K van de week, er alweer op zitten. 10K?
1: 10 kilometer.
0: Ja, dat snap ik. Maar 10 kilometer op dit tijdstip al.
1: Bizar.
0: Bizar, toch?
1: Ja.
0: Dadelijk klaarmaken om met het hele gezin naar de kust te gaan. Een paar uurtjes rijden, dagje vertoeven en na de zonsondergang weer terug. Onze dochtertjes willen, je raadt het al, de zon zien zakken in de zee. Is dat een hint? Ik denk het wel. Ja. De fijne dag, zegt onze Ron. Ron, ik vind je heel erg stoer, maar dan vraag ik me even af, hoe laat ben je dan in Hebelstaan begonnen?
1: Om, ik denk dat hij een beetje rond dezelfde tijdstip als ons is uit bed gegaan,
0: ja,
1: denk ik.
0: Echt wel niet te geloven, man.
1: Knap hoor, echt respect.
0: Ja, diep respect zelfs. Aan de andere kant, beste Ron, ik zit net nog heel even te kijken naar het weerbericht van vandaag. Vandaag veel zon, in het noorden wat meer wolken. Blijft droog, het wordt 20 tot 26 graden. Oké, het is geen slecht weer. Maar het wordt de komende dagen, volgens mij donderdag en vrijdag, wordt het helemaal hosanna. Dus misschien een gedachte om het nog even 2 dagen uit te stellen. Maar goed, moet je zelf even over nadenken. De Nederlandse horeca die groeit dit jaar nauwelijks. Volgens ING, de bank dus, gaan consumenten minder vaak uit eten of naar het café, omdat ze de prijzen te hoog vinden. Restaurants en cafés verkochten in de eerste helft van dit jaar 1,6% minder eten en drinken. Alleen de omzet steeg wel. Maar dat kwam dus weer door die volledige hoge prijzen. Ik vind het ook wel steeds duurder worden. Er zijn wel gunstige uitzonderingen hoor, van die restaurants die denken bij zichzelf, ja, mij maken ze niet gek. Ik ga toch voor mijn klanten. Maar soms is het echt gewoon onbetaalbaar. Ik kwam natuurlijk uit Spanje. Nou goed, als je dan kijkt wat je daar afrekent vergeleken met hier in Nederland, dan schrik je echt helemaal het lebberen.
1: Ja, ik vond het in Italië wel meevallen. Daar was het echt gewoon een beetje een Nederlandse prijs.
0: Oh nee, bij ons niet, nee. We zijn met z'n vieren Japans gaan eten aan de boulevard in Spanje. We hebben nog geen 100 euro met z'n vieren afgerekend.
1: Bizar.
0: Ja toch? Ja. Lekker man. Dan, vakbond FNV wil duidelijkere afspraken over werken tijdens extreme hitte. Vooral bouwvakkers, straatmakers en dakdekkers kunnen bij tropische temperaturen gezondheidsrisico's oplopen. Nu staan daar nog geen specifieke regels over in het CAO voor de bouw. De FNV wil afspraken over extra pauzes, aangepaste werktijden en wanneer het te heet is om veilig te kunnen werken. Krijgen we dat weer. Dan hebben we ook nog dit verhaal. Den Haag krijgt namelijk een opvallende internationale aandacht als coole vakantiebestemming. Dan is cool gewoon, zoals we dat in Nederland schrijven, niet als cool, maar coole. De New York Times uit Amerika tipt de stad Den Haag voor toeristen die de extreme hitte in Zuid-Europa even zouden willen vermijden. Door de ligging aan de Noordzee kan het in Den Haag op warme dagen 4 tot 5 graden koeler zijn dan in het oosten van Nederland. En dat hangt wel sterk af van de windrichting, aldus de New York Times. Dat is toch mooi dat wij in de New York Times naar boven komen?
1: Ja, dat is toch wel bijzonder.
0: Ja, als coole stad. Ja, het is ook gewoon een leuke stad om toe te gaan. Ik ben daar jaren geleden, ik denk al, zeker 45, misschien wel 50, 50 jaar geleden ben ik daar door mijn opa heen geleid. En die heeft me toen alles laten zien van Den Haag.
1: Oh, wat cool.
0: Dat vergeet je dus nooit meer, hè?
1: Ja.
0: Dat zijn van die momenten die heb je gedaan met je opa. En hij was erbij. Je merkte wel dat hij zoiets had van, ik hoop dat ze het leuk vinden. En ik kijk goed waar ze lopen. En dan wacht ik het allemaal wel af. Maar dat vergeet je je hele leven niet meer. Welkom bij uur 2 van Marcel de Morgen zonder Marcel. Want Marcel is met vakantie. Die ligt lekker nog in zijn bed. Tenminste, als ik hem mag adviseren, nog even lekker je oogjes dicht doen, Marcel. Je

0: Ze. En het is de hoogste tijd. Misschien is het wel tijd. Ik werd heel even op die vingers getikt, keihard. Even kijken, nu ben ik hem heel even kwijt, want er is iets anders in mijn scherm terechtgekomen. Oh ja, deze.
1: Oh, Dennis.
0: Tik op de vingers. Pats. Leuk je hier te horen, zegt Dennis. Puntje van aandacht. Het is niet. Het is Goldband. En het is geen de Goldband. Nee, dat weet ik ook wel. Je weet waar dat vandaan komt, de naam?
1: Geen idee.
0: Volgens mij waren zij in het verleden, deden ze iets met spachtelpoets of weet ik veel wat. In ieder geval van dat soort werkzaamheden waar ik gewoon geen verstand van heb. En dan heb je een bepaalde band, die gebruik je.
1: Ja?
0: En zo heet het Goldband.
1: Oh.
0: En daar schijnen ze vandaan te hebben. Tenminste, dat is mij ingefluisterd. Ik ben ook
1: ik
0: mee.
1: Heb geen idee.
0: Geen enkel idee. Nou, laat maar even weten.
1: Klinken,
0: ja, laat maar even weten. Misschien zijn er mensen die daar verstand van hebben. Die denken, ja, dat gebruik ik dagelijks als spul. Dus kom maar door.
2: Elke

0: Nou, dit is een van die items waar ik niet nou echt tegen opkijk, maar waar ik toch wel met enige angst en beven toch een beetje naar zit af te wachten. Wat gaan we vandaag weer doen? Want ik heb nu al toch een aantal uitzendingen gemaakt hier bij SterrenNL. En een van de weinige dingen die dan gewoon niet leuk zijn, is dat je gewoon iedere dag weer opnieuw wordt afgedroogd door tieners. Die gewoon keihard je aanpakt. En even laat weten dat je gewoon echt geen zak verstand van hebt. Tieners.
1: Ja, nou ja, misschien is dat vandaag niet zo. Want ik ga vandaag eigenlijk voor een heel nieuw liedje.
0: Oké.
1: Maar wel een heel leuk liedje. Ja. En die heb ik dit weekend gehoord. Eigenlijk voor het eerst live bij Jan Smit's concert. Want de Drieërs waren daar ook. Want dat is natuurlijk vrienden van Jan Smit. En die hebben daar hun clip ook opgenomen. Want toen hebben daar hun nieuwe plaat gezongen. Je zit in mijn hoofd. En ik vind dat echt een heel leuk, kek liedje.
2: Zo van dus bij deze. Waar kom jij vandaan? Je zit in mijn hoofd. Je zit in
0: wel vrolijk. Zomer zo. De drie J's. Je zit in mijn hoofd. Nou, oké, de keuze dus van Team Tinia. En we blijven een beetje in het Volendamse. Tenminste,

0: Het is vandaag blikkendag, is mijn keuze. Dus team Rick. Laat je lekker gaan. Welke mag het gaan worden? Welke? Ja, oh mijn hemel, ik zie alweer dingen gebeuren. Nou goed, ik zeg voor de rest nog even niks. Maar ik kan jullie steun wel gebruiken, om het zo maar te zeggen. Welke gaat het worden? Er staat een polletje momenteel. En die kun je bewonderen via de NPO Luisterapp. Dan moet je even naar Sterren.nl gaan. En daar vind je de mogelijkheid om te stemmen op de een of de ander. Het is een beetje ja, muziek van toch al redelijk nu. En welke mag het wat jou betreft worden? Stuur het mij even door. En vergeet niet dat ik al die tijd dat ik hier zeg maar mijn ding doe bij Sterren.nl, ik nog niet één keer gewonnen heb van Tinus.
1: Die dag komt er zeker wel, Rick. Ja? Geloof mij, ja.
0: Okay.
1: Je bent op de goede weg.
0: Ik kom steeds meer in de goede richting.
1: Ja, je bent in de goede richting. Je bent aan het leren.
0: Ja, ja. Gelukkig. Nou goed, laat maar even weten welke woorden.

0: Slover. Nou, past wel een beetje bij hun. Even kijken, wat staat hier nou weer? Sorry Rick, maar ik hoop dat de winst naar tieners gaat vandaag weer. Jeetje Mina, wordt me nog wat gegund of niet?
1: Nou ja, ik moet zeggen, aan het liedje ligt... Ja, het ligt niet aan jou, het ligt, denk ik.
0: Nee?
1: En ook niet aan, ja, eigenlijk, ja, misschien ligt het wel aan jou, maar het ligt niet aan het liedje. Dat
0: volgens mij heb jij een fanbase waar ik helemaal gek van word.
1: Ja, ik weet het niet, maar je hebt wel een goed liedje. Want Blikkendag is wel, ja, vind ik ook echt een topplaat. Blijft een topplaat.
0: Dus van, nou goed, je mag erop kiezen. Je mag erop stemmen. Laat het even weten via de NPO Luister-app. Kies dan even voor Sterren NL. De ene is van Tinus. En dat is Je zit in mijn hoofd van... De drie J's, hun nieuwe. En deze van Sven Versteeg is natuurlijk ietsje ouder, een jaartje of twee, maar het nog steeds erg leuk. Blikkendag. Mocht je dat willen, dan gewoon even doorsturen via de poll die we daar hebben opgezet. Ik kan nog wel steun gebruiken, zeg ik er maar even heel voorzichtig. Kijken we heel even naar de weg. Voor de mensen die op dit moment aan het verkeer deelnemen. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en het knooppunt Zaandam. Of zoals ze daar zeggen, Zaandam. 3 kilometer langzaam aanrijden. Een klein half uurtje door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. A59, Zetterbos richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder. 5 kilometer langzaam aanrijden. Kost je een kwartier van je leven. En dat komt allemaal door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Kijk, ze hebben dan toch zoiets van... zal ik nog even 1 keer de ruimte nemen... om toch vooral even reclame te maken voor mezelf.
1: Evert Germans zegt, ik ben vandaag voor jou, hoor ik.
0: Ah, dankjewel, Evert. Ja. Ah, dat doet me dan toch wel even goed. Maar blijf even kijken of je me nog meer zou kunnen steunen. Het gaat dus om de liedjes van 10 jaar. Dat is de 3J's. Je zit in mijn hoofd. En die van mij, dat is Team Rick. Dat is Sven Versteeg en Blikkendag. Wow. Kijk eens wat er gebeurt hier.
1: Ja, dit kan nog wel eens spannend worden.
0: Ik zeg niks.
2: NPO Sterren NL.
3: De nummer 1 van de zomer.
0: De zon moet nog opkomen in Nederland, maar wij zijn zonnig genoeg.

0: Ome Jan in de familie? Of,
1: Er werd in het verleden wel eens gezongen van... we gingen op vakantie voor het geld van ome Rick. Oh. Dus we herkennen dat wel. Nee, maar ik blijf het gewoon een mooi liedje vinden. Ik weet het niet, maar sommige mensen hebben een bepaald stemgeluid... dat je nooit meer vergeet. Ik weet niet of jij de naam Paul van Vliet kent of niet... Zijn cabaretier vroeger had ook zo'n typisch stemgeluid. En Willeke Alberti komt ook een beetje uit die generatie. Die hebben een bepaalde dictie dat je bij jezelf denkt van... ja, ik herken meteen dat jij het bent.
0: Ja, dat klopt. Dat is wel een iconic stem.
1: Dat vind ik echt te gek. Ja. Dat geeft me het gevoel van vroeger was alles beter of zo. Dat is heel raar, maar dat is wel waar.
0: Ik wil net zeggen, maar je hebt toch een hekel aan die uitspraak, toch?
1: Het
0: staat op jouw Insta namelijk.
1: Klopt wel. Klopt wel. Ja, maar soms moet ik.
0: Ik heb pas me zitten verbazen op jouw Insta. Want er staat. Want ik zal het er even bij pakken.
1: Doe maar.
0: Ik heb een hekel aan twee uitspraken. Staat er. En dat is. Vroeger was alles beter en dat was voor mijn tijd.
1: Ja. Dus eigenlijk aan alle uitspraken van mensen. Want de ene die heeft moeite met het verleden. En de andere heeft moeite met de toekomst en met het heden. Dus ja, ik vind altijd leven in het nu. En doe leuke dingen. Maar je mag toch wel vinden dat iemand een prachtig stemgeluid heeft. Dus
0: zeker.
1: Dat vind ik wel leuk. Hey, luister. Wij gaan ons even bezighouden met de battle. De battle tussen Tinus en mij. Team Tinia heeft bepaald dat dit de plaat wordt voor vandaag wat haar betreft.
2: Zo van waar kom jij?
1: Echt een vrolijk liedje.
0: Heerlijk.
1: Zomers, alles. Maar ja goed, vandaag natuurlijk niet volop zomer.
0: Dus... Het komt er wel aan, hè? Vanaf morgen wordt weer warm.

0: goed. Welke wil je graag horen? Laat me even weten via de NPO Luister-app. Er staat daar een polletje. Het zou toch te gek zijn als ik voor de eerste... Ik word echt helemaal gillend gek als ik het ga winnen vandaag
1: voor jou. Ja, nou ja, aan je plaat liggen, Dirk.
0: Nee, dat is het. Dus ik heb echt mijn best gedaan. Ik heb getracht te leren. Maar het is niet altijd even makkelijk. Je weet het niet. Jullie maken de keuze. En er zijn ook mensen die zeggen, zoals Erwin...

0: laat hoeven we niet meer te laten horen, Tinus. Wel.
1: Nee, dat hebben we al genoeg gedaan.
0: Ja, dat dacht ik. Zeg, ik vind het wel leuk als jij even de uitslag vertelt.
1: Ja, van, nou ja, ik vertel hem met plezier vandaag. Want je hebt goed geluisterd de afgelopen dagen en ook een paar weken geleden.
0: Ja.
1: Je hebt tot de blaren moeten zitten. Je hebt even goed huiswerk gedaan. En Het is je vandaag eindelijk gelukt, Rick. Wel met hakjes over de sloot, moet ik zeggen. Want ik zit redelijk in de buurt. Je hebt ook maar met 52% gewonnen. Dus het is, niet overtuigend gewonnen dit. Maar winnen is winnen. Dus we gaan in ieder geval gezellig blikkendag draaien.
0: Ja! Yeah!

0: Ja, meneer Van Veldhuizen, dit is die, hè? Deze klinkt zo fantastisch hier op het golfbaantje.
1: De Dooitse Dinsdag.
2: Ja, heerlijk om even te draaien op de radio.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Op 15 seconden naast 8 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Veel grasvelden zijn door, bruin en keihard. In Colombia zijn na de stevige aardbeving met een kracht van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden, zegt correspondent Boris van der Spek.
4: Honderden mensen nog die vermist zijn en waarschijnlijk dus onder het puin liggen. Met name in 3 steden die rondom het epicentrum liggen, zijn echt honderden huizen ingestort. De ziekenhuizen daar zijn ook volledig overbelast.
3: De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn een dode en 2 gewonden gevallen. Er zijn pakhuizen geraakt en door een neergestorte drone ontstond brand in 2 magazijnen. Eerder viel Rusland Oekraïnse steden aan, vooral Zaporizhia kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen 5 mensen om het leven. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië.
5: En van der Schoot knok, maar het wordt plek 3. Noorwegen 1, Groot-Brittannië 2. En Nederland een prima bronzen medaille, net als 2 jaar geleden in Rome. Zeer, zeer goed gelopen.
3: Jessica Schilder won goud bij het kogelstoten. Het weer, zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, ik heb die Meerte van der Schoot echt zien toeroepen. Ik heb haar gewoon gezien, maar ik heb haar ook zitten toeroepen. Maar het mocht niet baten. Noorwegen en Engeland kwamen voorbij en daarmee hadden we dus brons. Maar het is daar wel wat gaande. We zijn lekker bezig als atletiek land Nederland. In Birmingham is het dit keer. En dat is toch leuk om even te volgen. Sowieso, er zijn heel veel EK's en WK's op dit moment. Dus houd ze goed in de gaten. We kijken heel even naar de wegen van Nederland. Het is natuurlijk vakantietijd, dus weinig files. Maar er staan er wel. Op de A4 vanuit Antwerpen richting Rotterdam, tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom Zuid. Daar staat momenteel 5 kilometer file. Komt allemaal door een ongeluk. Je staat daar zeker een 20-tal minuten in de vertraging. Dan hebben wij de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft, het knooppunt Zaandam, 4 kilometer. Vertraging is daar bijna een uur. Nou, zeg maar 50 minuten. Komt allemaal door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en afrit Almere Haven. Op dit moment 8 kilometer langzaam aanrijden. Ook daar vanwege een ongeluk. Je bent zeker daar een kwartiertje mee bezig. En de A59 Sertogenbosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Waalwijk en het knooppunt Hooipolder. Daar staat op dit moment een kleine 20 minuten aan ellende. En dat is 6 kilometer achter elkaar. Sterkte, mocht je daar staan. Wij zijn bij je. Wij zijn van Sterren NL. Wij zijn zonder Marcel de Vries, maar wel met Tinus en Rick. Dus leuk dat je erbij bent.
1: Rick van Veldhuizen.
2: En dat is mijn volledige naam. Inderdaad, ja. Het is vandaag de dinsdag.

0: Goedemorgen allemaal. Het is alweer bijna 10 minuten over 8 in die vroege morgen van Sterren NL. Leuk dat je erbij bent. En nogmaals, laat het ook vooral even weten dat je erbij bent. Waar je op de wereld ook zit. We vinden het altijd leuk om te merken dat je niet per se binnen de landsgrenzen van Nederland zit, maar misschien aan de hele andere kant van de wereld. Misschien zit je al in Zuid-Amerika of ergens in Australië of in Japan. Dan heb je toch zoiets van, ja, die hang naar Nederlandstalige muziek, die blijf je houden. Ik heb dat volgens mij al eens eerder tegen jou verteld, of niet? Dat ik ooit een keer in Amerika was?
1: Ja.
0: Heb je dat verteld tegen jou?
1: Ja, wel dat je in Amerika bent geweest. Maar...
0: ja, maar dat je dan op een gegeven moment daar lang genoeg bent om op een goed moment, als je in een stretched limo naar Vegas gaat,
1: ja,
0: om dan alleen maar Nederlandstalige muziek te gaan draaien.
1: Oh, nou ja, ik ben er altijd wel van.
0: Ja.
1: Maakt me niet uit waar ik ben op de wereld. Gewoon lekker gezellig Nederlandstalige muziek.
0: Die Amerikaanse chauffeur snapte er geen zak van. Dat snap ik ook wel. Maar wij vonden het heerlijk en we zongen alle liedjes uit volle borst mee.
1: Vorig jaar was ik in Mallorca en daar zaten we in een taxi.
0: Ja.
1: En dat was ook echt een man die daar op het eiland woonde, een Spaanse man ook. En die had eerder wat Nederlandse jongens in de auto. En die had, dat is dan niet onze categorie muziek die we draaien, maar van Frenna had hij een liedje gehoord.
0: Zaza. Geen Nederlands, hè?
1: Nee, nou ja, wel. Ja, valt zeker onder categorie Nederlands, maar een ander genre. Maar dat was de Zaza, dat nummer wat ook heel lang in de top 50 heeft gestaan. En daar was hij helemaal fan van. En toen zei hij van, oh, jullie zijn Nederlands. Dan heb ik al een liedje voor jullie die jullie kennen.
0: Ja.
1: Dus dat was wel echt heel leuk.
0: Maar Frenna is ondertussen ook wel internationaal. Die heeft ook een soort van
1: absoluut
0: Nederlands ontwikkeld. Waardoor gewoon iedereen zoiets heeft van, oké, ik denk dat het Engels is. Oh nee, het is toch Nederlands. Oh nee, of het is misschien wel Frans. Nee.
1: Ook wel leuk hoor, Frenna.
0: Toch?
1: Ja, vind ik echt wel leuk om af en toe te horen. Ja.
0: Ja, zometeen even draaien, Frenna?
1: Nee.
0: Ja, ik bedoel, als ik jou blij kan maken, dan doe ik dat graag. Zijn er meer mensen die...
1: Ik denk niet eens dat wij Frenna hier in het systeem hebben
0: staan. Nee?
1: Maar goed, ik zie wel dat wij een andere plaat in onze playlist hebben staan. En die is vanochtend ook al wel een paar keer aangevraagd. Dus...
0: welke dan?
1: Nou ja, zwoele zomernachten.
0: Ja, dat is waar. Nee, ik zit even te kijken. Frenna staat inderdaad niet in de
1: systeem. Ik denk dat je dan naar een andere radiozender moet gaan, Rick.
0: Dat gaat je graag gegund. Was wel even leuk geweest, maar goed. Het gaat hem even niet worden. Eclipsebrillen die vliegen over de toonbank voor de grote zonsverduistering van aanstaande woensdagmorgen dus. Bij sommige verkooppunten stonden honderden mensen in de rij en tienduizenden brillen zijn al uitverkocht. De bril is wel nodig, doe geen Trumpie, om veilig naar de zon te kijken. Deskundigen waarschuwen om alleen een betrouwbare eclipsebril te gebruiken die aan de juiste veiligheidseisen voldoet, want je kunt er echt blind van raken. Dan hebben we ook nog het verhaal over de EK atletiek in Birmingham. Vanmiddag moet Femke Broeders-Bol, vroeger Femke Bol, haar EK-debuut op de 800 meter gaan maken. Dat zal gebeuren rond een uurtje of 1. En om 8:55 is de finale 5000 meter voor vrouwen. Met Maureen Koster, Jennifer Gulikers en Amina Matoug. Van 10 tot en met 16 augustus zijn deze sportwedstrijden elke dag te zien. Live te volgen dus bij de NOS. Dan het verhaal van zanger Henk Wijngaard. We hebben het al eerder gememoreerd. Al helemaal aan het begin van het programma. Die is afgelopen weekend opgenomen in het ziekenhuis vanwege hartproblemen. De 80-jarige zanger kampte al langer met vermoeidheid en moest uiteindelijk worden geopereerd. Volgens zijn manager gaat het inmiddels goed genoeg dat hij mogelijk deze week alweer naar huis mag komen. Nou, dat doet ons alleen maar goed.
1: Ja, echt gelukkig om te horen.
0: Wij hebben een warm hart voor iemand als Henk Wijngaard.
1: Absoluut.
0: Vandaag veel zon. In het noorden is er wat

0: absoluut gezellig meerijden. Oh! Zo, we hebben er zin in. Bijna alweer 7:45. Goedemorgen, Sterren NL. En moeten we Frenna draaien of niet trouwens? Even kijken, Wesley laat weten. Frenna, jazeker. Zouden we er gezeik bij krijgen of niet?
1: Nou, ik denk dat je dan vooral gewoon even naar een andere radiozender moet. We zijn wel bij Sterren NL, hè?
0: Ja, maar het is toch ook Nederlandstalig ergens. Ja, met een beetje verbeeldingskracht natuurlijk.

0: 06 Roulette.
1: Zeker. Gaan we dan.
0: 06 Roulette.
1: Ja, ze heeft hem weer bijgepakt.
2: Ja, ik ga hem weer even een slinger geven. Huppakee.
1: Oh meid, geef jij hem even een slinger.
2: Ja, kijk, hij is vandaag gevallen, de jackpot. Want ik heb een cijfertje gedraaid. Eigenlijk, nou, twee cijfers trouwens, zie ik nou even goed. Ik moest hem even draaien. Want de jackpot van vandaag is gevallen op 16.
1: Oké, 1-6.
2: Het rode vakje van de roulette. Ja, dus een 1 en een 6.
1: Maar mag nou, het dan ook zijn 6-1, dus... of niet? Dat mensen...
2: Nou ja, het is dus eigenlijk al zo... het is vandaag easy peasy. Want het is altijd wel zo als we iets met de 6 draaien. Die 6 zit natuurlijk al in je 06-nummer.
1: Ja... Ja, dat is waar. Ja,
2: eigenlijk hoeven mensen nu nog maar één cijfer te hebben. Dat is een 1 na de 06. Dan is hij correct.
1: Maar mag je dan ook 6-1 hebben of moet je echt 1-6 hebben?
2: Nee, het maakt niet uit. Het hoeft niet naast elkaar te staan.
1: Oké.
2: Ja, dus eigenlijk hoef je alleen nog maar een 1 in je 06-nummer te hebben. Want die 6 heeft eigenlijk iedereen al.
1: Nou, hoe makkelijk moet het zijn? Ik vind trouwens wel... Ik zie niet precies hoe dat ding eruit ziet. Want die zat op één. Oh, zo'n ding. Leuk. Ja. Maar als ik naar het casino ga... dan gaat dat balletje erin. En dan zit ik eindeloos te wachten totdat hij het gaatje valt.
2: Ja, maar goed, we zitten hier wel bij de radio, Rick.
1: Oké.
2: Ik, dus... heb een geduld als een, hoe zeg je dat? Heel weinig, laat ik zo zeggen.
1: Heel weinig.
2: Dus ik heb een mini-roulette, dus deze gaat ook niet zo heel... Hij maakt uit een mooie slinger en dat is het.
1: Ja, dat is het dan ook
2: echt.
1: Hoppakee. Nou ja, goed. Klinkt een beetje als menig liefdesleven. Hey,
2: ja, is dat zo?
1: Nou ja, hoor je wel eens van mensen.
2: Ik heb geen idee.
1: Mensen zitten aan tafel nu, hè, zitten te eten. Ik probeer het een beetje oppervlakkig te houden. Jij gaat er gewoon dieper op in. Ja, sorry, maar daar kan ik echt niet verder over praten. Zet er kleine oortjes mee te luisteren. En dat wil je ook weer niet, dat je dingen moet uitleggen... waarvan je denkt van, nou, misschien nog iets te vroeg. Dus laten we het vooral niet doen. Het gaat dus om die extra 1 in jouw 06-nummer. Heb je die, dan even snel laten weten. En dan gewoon even jackpot sturen. En dat is feitelijk...

hierbij. Ongelooflijk, ja. Wij zijn die zender die ook tijdens vakantie gewoon lekkere deuntjes blijft draaien. En heb je al jackpot gestuurd? Als jij een 1 en een 6 in je telefoonnummer hebt zitten, dan kan je eventueel nog mooie prijzen winnen. Jackpot is het enige wat je hoeft door te sturen voor de 06 roulette.

0: moment. Tropische verrassing en Hollandse melkchocolade. Sterren NL. Zeker. Ik heb meteen zin in de vakantie. Zeg.
1: Je hebt net vakantie gehad, Rick.
0: Nou, ik heb er wel weer zin in. 2 dagen belachelijk vroeg opgestaan. Dit moet ik geloof ik nog 2,5 week doen, hè?
1: Ja, nog 11 keer moet je nog opstaan.
0: Je hebt het gewoon voor me uitgerekend. Nee. Nee, geen 11 keer. Nee, het is 13 keer.
1: 13? Oh, dat kan ook nog.
0: Ja,
1: ik ben niet goed te rekenen trouwens, hoor.
0: Ik weet niet of dat
1: ik
0: je
1: ga
0: heel
1: het even uitrekenen. Hey, even kijken. Ja, ik ga even rekenen zometeen.
0: Goed, lekker bezig.
1: Het is toch wel lekker vooruitzicht, toch?
0: Ja, nee, prima. 13 dagen nog vroeg opstaan.
2: Hij voorspelt altijd het weer en de zon schijnt elke keer. Oh, wat lekker.
0: Zo lekker.
2: Als hij regen heeft voorspeld, blijft hij even goed mijn held, baal als een stekker. Jan de Weerman.
0: Wie anders dan?
2: Wow.

0: Goedemorgen Rick, goedemorgen Tinia, goedemorgen Clubje. Vanochtend is het droog en in het zuiden is veel zon. In het midden en noorden is wat meer bewolking, maar er komt de zon er ook wel goed bij. Temperaturen 20 tot 26 graden. De wind is zwak en die komt uit het zuidoosten. En hier onze spreuk: gaat de zon onder in een nest, morgen komt de wind uit west.
1: Nou, duidelijk verhaal. Ik weet niet wat het gaat brengen dan, wind uit west. Heb je al zeg maar je rekensommetje kunnen maken of niet?
2: Ja, het is 13 inderdaad. 13, ik had even een telfout gemaakt.
1: Joh.
2: 13 keer vroeg opzaag ik. Oké. Okay. Morgen.
1: Even doorbijten, ook keihard.
3: 06 roulette.
1: Ja, heb jij een... Nou, 6 heb je sowieso. 06 zit er altijd in. Maar heb je dan ook nog een eentje erbij? Stuur dan even jackpot naar de NPO Luister-app. Ik begreep van mensen die ook graag wilden reageren. Ja, moet ik een hele ding installeren?
2: Dat is zo gedaan. Dat is 1 minuut werk.
1: Ja, maar ze zaten wel te mopperen.
2: Ja,
1: iedereen moppert tegenwoordig.
2: Niks gaat de zon op, hè?
1: Goed zo. Even installeren. Zo gedaan, hoor ik net. De NPO Luister-app. Kan je het ook zo terugvinden in allerlei systemen? NPO Luister-app.
2: Nou ja, het is ook zo als je even naar het kanaal van Sterrenel gaat en je drukt heel even op de punaise-knop, want er zit een mooie punaise-functie op. Dan blijft dus altijd Sterrenel gewoon meteen pop-up in jouw scherm staan. Dus dan hoef je nooit meer naar andere kanalen te swipen.
1: Moet je ook niet doen.
2: Nee, je moet helemaal niet doen. Lekker bij Sterren blijven.
1: Altijd gezellig, joh. Dat hoor je toch ook. Goedemorgen. We kijken even naar de berichten voor mensen die met een auto over de weg gaan. Of een vrachtwagen. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft, het knooppunt Zaandam. Daar staat momenteel voor een uur vertraging. Serieus, voor een uur. Het is vakantietijd, hè? Staat daar 4 kilometer file. Maar voor een uur. Door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht. Je doet er echt een uur over. Ik zeg het nog maar een keer. A59, dat is de weg Zertogenbosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en het knooppunt Hoi, Polder. Daar staat een dik kwartier aan vertraging. De tijd, tenminste de kilometers die dan moet overbruggen is 4. Er zijn bergingswerkzaamheden gaande en je wordt daar ook via de vluchtstrook omgeleid. Nou, dan ben je weer volledig op de hoogte.
3: NPO Sterren NL.

0: zielig verhaal is dit eigenlijk, hè?
1: Ja,
0: Zit je nou een slaap uit je ogen te wrijven of zit je mee te huilen?
1: Nee, ik heb een beetje jeuk in mijn oog.
0: Oké.
1: Okay.
0: Paul Bedard hoorde je van onze vrolijke duo Emma Heesters en Rolf Sanchez. Oftewel, ja, eigenlijk doe ik er alles aan om jou te kunnen vergeten. Ja, ook dat kan gebeuren tijdens dit soort periodes.
2: 06 Roulette.
0: De 1 en de 6. Daar gaat het om. Heb je die in je telefoonnummer zitten, moet je even heel rap jackpot sturen. Dan komt het allemaal dik voor elkaar. En dan is er nog Michel, die mij ook weer even een tikje op de vingers geeft. Hij zegt, Rick, niet zo zeuren, 13 dagen is niks. Marcel en Tidia moeten elke dag vroeg opstaan.
1: Ja, is wel zo.
0: Is wel zo.
1: Ja.
0: En word je daar, zeg maar, mooier, knapper, leuker, beter van?
1: Integendeel, ik denk alles.
2: De Deutsche Dienstag.
0: Oh ja, natuurlijk.

0: paradeplaat voor deze week. Bachato, Bailando. Ster NL, daar luister je naar. En wat hoor ik daar? Ja, dat is de gong. Dat het over en klaar is. Dat we moeten gaan bepalen wie het gaat worden.
1: Dit is 06 Roulette. 06 Roulette.
0: Ja, de 06 Roulette. Die zijn wij aangevangen aan het begin van het uur. En we hebben daar twee getalletjes uit weten te destilleren. De 1 en de 6.
2: Ja, en die heeft als goed is Dorien uit Daarle.
0: Daarle, hallo. Hoe is het daar?
3: Hoi.
0: Hoi, hoi, Dorien.
3: Hi.
0: Hi. Oeh, jij vindt het heel eng om op de radio te zijn, begrijp ik?
3: Wat zei u?
0: Of je heel eng vindt om op de radio te zijn?
3: Ja, wel een beetje.
0: Ja,
3: eerste keer, hè?
0: Niet zo doen, hoor. Ik bedoel, ik zit hier ook maar wat te prutsen, dus... Het kan allemaal, dus maak je echt geen zorgen, Dorien.
3: Ja.
0: Oké. Okay. Ja, zegt ze heel... Ja. Hey Dorien, wat ben je aan het doen?
3: Ik ben nu aan het werk.
0: Oh ja, dat is verbazingwekkend. Wat is vakantietijd? Wat doe je?
3: Ik ben een schilder.
0: Schilder? Hey, wat leuk. Een vrouwelijke schilder. Ben je dan zo'n buitenschilder of niet?
3: Ja, we hebben nu vooral woningstichting werk.
0: Oh, woningstichting. Dat is een beetje...

0: Hoenlo.
1: Ja, want Daarle komt, zeg maar, dat is tussen Vroomshoop en Nijverdal. Zo'n beetje moet ik het zien, hè, daar.
2: Ja.
1: Ja. En doe je dat met heel veel mannelijke collega's, dat je dus op handen gedragen wordt, of valt wel mee?
2: Nou, ik heb alleen maar mannelijke collega's.
1: Dus ja? En die zijn allemaal lief voor je?
2: Ik vind het wel hartstikke gezellig.
1: Ja?
2: Ja.
3: Dat lijkt me ook heel gezellig. Heb je ook geen gezeik, denk ik?
1: Ja, maar dat hoor ik heel veel meiden zeggen altijd.
3: Van, ja, dat is echt zo, vind ik in ieder geval.
1: Als je met veel vrouwen bent, dan heb je alleen maar gedoe, gezeik en dan hebben ze... Nee, vind je dit
2: leuk? Dat is waar.
1: Maar bij mannen is altijd makkelijk?
2: Nou, soms kunnen ze ook wel wat van.
3: Ze kunnen ook wel eens vervelend zijn, hè? Ja, ja. Okay.
1: Maar goed, je vertrouwenspersoon is altijd erbij, zeg ik. Dorien, hoe oud ben je trouwens?
2: Ik ben 16.
1: 16? Dus je zit nog het leerlingwezen?
2: Ja.
3: Oh, wat leuk zeg.
1: Hartstikke leuk. Zeg, over 16 gesproken.
3: Ja, dat hebben we ook gedraaid vandaag. En ze heeft ze in ieder geval in haar 06-nummer. Dus ze heeft gewonnen vandaag.
1: Van harte gefeliciteerd. Dat is nog even mooi om even mee te maken. En dan is de vraag, wat heeft ze gewonnen?
3: Ja, onder andere de Big Shopper van Sterrenl. En nog hele leuke andere prijzen van Sterrenl. Dus het komt zo snel mogelijk jouw kant op, Dorien.
1: Van harte gefeliciteerd. Ja. Zeg, doe je wel je best om even tegen iedereen te zeggen, ik luister Sterrenl, of doe je dat niet?
2: Ja, ik luister altijd met een collega dus.
1: Leuk.
3: Heel goed.
1: Ben je door collega's ook aangestoken, of was jij degene?
2: Ja, mijn collega is er nu vandaag niet hier. Die komt straks nog, dus daar heb ik straks wat te vertellen.
1: Oké, lijkt me leuk. Misschien heeft het wel gehoord. Dankjewel, Dorien. Hoi!

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Zometeen nog een uurtje, nu 9 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg en in het Westland zijn sommige velden zo door en bruin dat er van de gemeente niet meer op gespeeld mag worden. De gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud en het herstel van dorre velden waar toch op gespeeld is, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. Het Turkse parlement heeft ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke stap in het vredesproces met de Koerdische guerrilla-bewegingen, zegt correspondent Gulsja Ersetin.
4: Als ze slagen, dan komt er dus een einde aan een bloedige strijd van ruim 40 jaar. En in die strijd zijn meer dan 40.000 mensen om het leven gekomen. En je kan dan wel, denk ik, zeggen dat ze tot nu toe nog nooit zo dichtbij zijn gekomen.
3: De uitvoering gaat wel pas in als Turkije bevestigt dat de PKK alle wapens heeft ingeleverd. Doordat in het Verenigd Koninkrijk de gevangenissen overvol zitten, heeft de regering besloten om sommige gedetineerden eerder vrij te laten. Het gaat om zo'n 5000 gevangenen die al een ruime tijd van hun straf hebben uitgezeten, zegt correspondent Fleur Launsbach.
5: De zwaarste categorieën die vallen buiten deze regeling. Dus bijvoorbeeld terroristen of mensen die levenslang hebben gekregen, of daders van ernstige misdrijven tegen kinderen. Dus er zijn ook categorieën die niet eerder vrijgelaten worden.
3: Het eerder vrijlaten van gedetineerden gaat in oktober van start. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. Het weer, zonnige dag vandaag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag zelfs tropisch met 33 graden.
2: Oh.
3: Dit was het NOS-journaal.
6: Heerlijk.
2: Lekker toch? Klamme nachten, hoor ik wat mensen zeggen. Oh, voor mij is het te warm. Nee, ik vind het wel lekker. Ik kijk ernaar uit. Welkom, welkom. Dit zijn je vrienden van Avro.
7: Ouwe meuk is leuk.
2: Nee, dat is onaardig om te zeggen. Dat is onaardig. Ik probeer het nog één keer met je. Welkom bij je vrienden van Avro.
7: Dros.
2: Juist. Ja. Niet zo lullig.
6: Moeilijk, Erik.
2: Nee, dat is zo zoals het gebeurt. Gewoon.
6: Oh, heerlijk.
2: Jij bent ook echt een verrader, hè?
6: Ja, maar dit was wel even heel grappig.
2: Tuurlijk is het grappig. En als het grappig is, dan moet je net doen alsof het zo hoort. Maar nee, goed, met jou kom ik gewoon wat dat betreft nooit vrij met een smoesje.
6: Nee.
2: Jongen. Nou goed, we kijken even naar de weg, mensen. A8, Zaanstad richting Amsterdam tussen Zaanstad en Assen-Delft. Daar staat bij knooppunt Zaandam 4 kilometer file. Geloof het of niet, maar daar ben je een uur mee zoet. Rechter rijstrook is dicht. De schade aan het wegmeubilair.
6: Het wegmeubilair.
2: Dat vind ik mooi. Ja, schade aan het wegmeubilair.
6: Mooi zin.
2: Een paar mooie bankstellen en een televisie en een staande lab. En die hebben ze allemaal omvergereden. Kost je een uur van je leven. Dan de A59, Zertogenbos richting het knooppunt Zonzeel tussen afrit Dussen en het knooppunt Hooipolder. 4 kilometer langzaam aanrijden. En dat is ongeveer een kwartier. Zijn ze nog steeds bezig met bergingswerkzaamheden. En je wordt daar ter plaatse via de vluchtstrook geleid. Oké, welkom bij het laatste uur met zometeen weer 3 leuke liedjes uit de platenkoffer die ik momenteel mag beheren tot Marcel weer terug is.
1: Marcel de Vries.
2: Nee, die is er gewoon niet.

0: kamer.
1: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
2: Hysterische feiten van vandaag. Nou, kom er even bij zitten. Zometeen gaan we trouwens sowieso de grijze oudheid in. Met allemaal leuke liedjes die we als mogelijkheid aan jou presenteren. Voor de platenkoffer, in dit geval niet van Marcel, maar van uw eigen presentator van het moment, Rick van Veldhuizen. Zeker. Maar dan, in 1967 wordt Wim Ruska in Salt Lake City wereldkampioen. Judo in dit geval. En dat was in het zwaargewicht. De Nederlander groeit uit tot een van de grootste judoka's uit onze geschiedenis. Weet je die andere ook nog of niet?
3: Ik heb geen idee.
2: Anton Geesink.
3: Oh, ja.
2: Wat was het? 1964, Tokio? Ja, ik denk zo een beetje die tijd, 64. Dan 1999. 1999 werden we gevat door de zonsverduistering in Nederland. We bleven massaal aan de buis gekluisterd. 2 miljoen mensen kijken naar de live-uitzending van de NOS... terwijl je gewoon naar buiten had kunnen kijken. Maar liefst 80% van de tv-kijkers kijkt op dat moment naar hetzelfde programma.
3: Is dat trouwens dit jaar ook weer, dat je dan weer op de NOS mee kan kijken?
2: Dat weet ik eigenlijk niet, maar dat was toen heel lang geleden.
3: Dat was toen echt een ding namelijk bij de NOS, maar...
2: Ja.
3: Vraag me dat of dat morgen weer is.
2: Ja, 1999, toen was jij?
3: Toen was ik augustus, toen was ik net 4 maanden, ja. Toen kon ik nog niet eens fatsoenlijk aan mijn ogen kijken, denk ik.
2: Nee, laat staan dat je de zonsverduistering kon kijken. Maar toen was hij volgens mij helemaal volledig. En als ik me niet vergis, is hij...
3: Ja, hij is vandaag...
2: Morgen.
3: Vandaag, morgen is hij...
2: 96 volgens mij.
3: Zoiets, ja.
2: Ja, goed. Maar misschien is het minder spannend of zo. Maar ik blijf dat een mooi fenomeen vinden. En ik zei het ook gisteren tegen je. Dat het rare was, ik stond met mijn moeder samen in de tuin. Mijn moeder was toevallig even in Nederland. En zij wilde ook even genieten. En het rare van was dat de natuur stopt gewoon op het moment dat het donker wordt.
3: Ja.
2: Heel raar. Dus alles houdt op met chilpen. Alles stopt. Je hoort geen gezoem, helemaal niks. Gewoon doodstil. Dus ik ben benieuwd of dat morgen ook weer is. Weet je toevallig hoe laat het is eigenlijk, morgen?
3: Volgens mij in de nacht, maar...
2: Nee, dat kan natuurlijk niet.
3: Niet,
2: nee, niet in de nacht.
3: Oh nee, dat was de sterren trouwens, hè? Dat hadden we vanochtend
2: over.
3: Dat
2: is de perseide, ja.
3: Dat waren de hoeveel vallende sterren waren het ook alweer?
2: Gewoon 65
3: ja, zoiets. Dat is woensdagnacht.
2: Ach, we checken het nog even, of zoals de Nederlanders zouden zeggen, we checken het nog even na.
3: Ja.
2: In 2005 wist Rens Blom goud te pakken op het WK Atletiek. Met een sprong van 5,80 meter wordt hij wereldkampioen polstok hoogspringen en zorgt hij voor een unieke Nederlandse atletiekprestatie. Daarna kwam er een Zweed, hier dacht er heel anders over. En trok het helemaal naar zijn kant toe. Mocht jij ook het antwoord weten op de vraag wanneer precies morgen nou die zonsverduistering is?
3: Ja, rond, wat even kijken hoor. Het eerste stukje van de maan schuift woensdag 12 augustus rond 7:15 voor de zon. De zonsverduistering is in Nederland rond 7:50 op haar hoogtepunt.
2: En hebben we het dan over hebben we de ochtends of over 's avonds?
3: In de avond. Iets na 8:30 is het verschijnsel voorbij. Mede omdat dan de zon dan erg laag staat.
2: Oké, dus nou, dan weten we dat ook weer. Houd het morgen in de gaten. Hoe laat was het nou precies het moment waarop hij ervoor schoof?
3: Om 7:50.
2: 7:50.
3: Ja.
2: Staat genoteerd. Nou, dan gaan we weer naar zo'n fenomeen toe. Heerlijk.

Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En je oude moeder dekt de tafel. You see the same old thing. En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have all been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him

0: Gisteren was hij nog jarig trouwens, Harry. Harry Slinger. Volgens mij is hij 77 jaar geworden.
1: Ja,
0: ja gisteren dan. Hè? Dus alsnog van harte gefeliciteerd namens al je vrienden Harry bij Sterren en El. Overigens, het liedje wat je net hoorde is eigenlijk meer een gevangenisliedje geweest. Ergens in de jaren 20. The Midnight Special. En hij maakte er iets van dat gewoon weer heel vrolijk en gezellig was. Dus zo was het drukwerk. Sterren en El, zometeen hebben wij de oude platenkoffer van in dit geval Rick in plaats van Marcel. Want nogmaals, die is met vakantie. En ik krijg nog een bericht binnen van Henkie Broekmeulen. Die laat me weten, goedemorgen Sterren en El. Graag de diamantenring van Damian...
1: Damian van Os.
0: Zeg ik, Damian. Van Os, van Henkie. Ik wist het gewoon, hè?
1: Je moet het wel goed zeggen.
0: Nee, maar je zit er gewoon op te wachten, hè?
1: Aldoende leert ben, Rick. Ja, je hebt vandaag al gewonnen met de battle. Ik denk dat dit over, als je de laatste show hebt, dat helemaal goed gaat.
0: Ja. Bedankt, hè?
1: 13 keer was het toch nog?
0: Zeker, nog even doorbijten. Komt vanzelf uiteindelijk helemaal goed.

0: gesteld. Als je de keus had, hè?
1: Dit is Sterren NL. En je moet toch heel even iemand feliciteren. En dat is Priscilla. Namens Marco, ongetwijfeld haar vader. Want als iemand schrijft... Rick, kan je mijn dochter Priscilla feliciteren met haar 24 jaar... en haar eerste flatje die ze nu officieel heeft.
2: Nou, wat een mooie dag.
1: Ja, het zijn mijlpalen in je leven, kan ik je vertellen. Ik was 23, toen kreeg ik mijn eerste flatje.
2: Echt?
1: Ja. 23.
2: Ik ben 27 gewoon nog thuis.
1: Ja, jullie blijven maar plakken en plakken, maar ja. ik wilde wel even op mezelf. Toen hoefde ik ook geen melk meer te drinken. Het klinkt misschien een heel raar, dat verhaal, maar...
2: dat moest je thuis?
1: Ja, thuis moest ik van moeder altijd een glas melk drinken voordat ik wegging.
2: Oh.
1: Eerste wat ik hem afgaf. Sorry, alle boeren van Nederland, maar ik ben niet zo...
2: Oh, nou, lekker hoor, melkie.
1: Ja, natuurlijk. Er zijn heel veel mensen die er wel van houden. Dus het is niet zo dat... Het ligt volledig aan mij. Dus geen enkele paniek. Want melk wordt door heel veel mensen wel gewaardeerd. Maar goed, wij gaan het even hebben straks over iets anders. De platenkoffer. Maar eerst even, ja natuurlijk... Moeten we naar de weg kijken, want er zijn problemen. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Westerkoog. Daar staat 2 kilometer file, komt allemaal door ongeluk. De boel is daar een beetje aan het oplossen langzaam. Nu nog 21 minuten vertraging. Ongeluk dus, de rechte rijstrook is dicht. A76 helemaal in het verre Lembach. Geleen richting Aken tussen knooppunt Kuttenberg en de Duitse grens. Daar hebben ze natuurlijk weer zo'n politiecontrolepost. Past daar ook heel goed op, hè. Er gebeuren momenteel heel veel ongelukken bij die politiecontroleposten bij de grens. Dat mensen toch met veel te grote snelheid komen aanrijden. En dat ze even denken, hey, het gebeurt daar te laat. Dus pas daar echt heel goed voor op. En de N208 Hazerswoude richting Rotterdam. Tussen Zoetermeer-Oost en de aansluiting met de A12 bij hectometerpaal 0,2 kilometer. Oké, het is goed dat ik het even doorgeef. 2 minuten vertraging, komt allemaal door een ongeluk. De boel staat daar dicht. Maar 0,2 kilometer, dat gaan we met z'n allen echt wel overleven. Ik kijk even om me heen of ik niet vergeten ben... of ik niet zometeen weer keihard op mijn plek word gezet. Hè?
2: Nee hoor, jij kan hem wel eens even meedelen... dat de platenkoffer al stiekem online staat. Dus wil je alvast weten welke platen je hebt uitgekozen... dan kan je dat alvast checken in de app. En zometeen gaan we ze even laten horen.
1: Nou, het zijn weer leuke liedjes. NPO Sterren.

0: recept.
1: Nou, lijkt me leuk. Sluit je dan lekker aan bij ons. Ster.nl, het perfecte recept. Je hoorde Bram Bongers. Zeg, het is de tijd voor volgens mij. Het is 10:30 zo'n beetje. Ja, het is 10:50.
2: Marcel's oude platenkoffer.
1: Daar gaat hij dan.
3: Er was een donder, een bliksem.
1: Ah, mooi hè. Keuzemogelijkheid A.
3: Ik ben veranderd.
1: Of zoals Tine zou zeggen, nummertje A. Toen ik je zag van Hero. Wat een ongelooflijk sfeervol liedje dat. Corrie van de Tros. Corrie van de Tros, jongens. Ja. En ik geef je een roosje. Mijn roosje is nummertje B.
4: Ook leuk.
1: En
4: de echo
1: niet lacht om. En deze vind ik ook heel mooi.

0: Ja, het is wel muziek van hoger opgeleide, zullen we maar zeggen. Maar nog steeds even schoon. Welke van deze drie zou jij graag willen horen zometeen even voor 10 uur? Wordt dat Hero, toen ik je zag? Nogmaals, volgens Tinia is dat nummertje A. Dan hebben we Roosje Moreau. Ja, best terug hoor. Corrie van der Tros.
1: Heel goed.
0: Die is B. En dan hebben we C. Boudewijn de Groot en Avond. Ja, ik kan bijna niet kiezen, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Ik ga toch denk ik voor nummertje A.
0: Ja?
1: Ja. Vind ik toch wel heel mooi.
0: Ja, dat Hero doet het heel erg goed bij meiden. Dat is ook bij mijn eigen vrouw. Als ik dit zo neerleg. Ik zou zelf dan misschien toch heel stiekem dan weer kiezen voor Boudewijn de Groot, denk ik, in de avond. Maar goed, het is volledig aan jullie. Ik bepaal hier helemaal niet. Check even de NPO Luister-app en laat het even weten. Wordt

0: Montreal hoor je en hoe!
1: Marcel's oude platenkoffer. Er was
0: een donder. Nou, dit is keuzemogelijkheid A. En die werd ook gekozen door Priscilla. Die zegt, ik luister momenteel vanuit de sportschool. Maar lieve Priscilla, je moet hem wel even zetten bij de drie mogelijkheden. Dus niet alleen A sturen naar mij, maar ook gewoon even erbij zetten. Zodat we straks

0: dan.
1: Mooi. Geef je een roosje, mijn roosje.
0: En de echo niet lacht.
1: Is toch te gek, dit soort muziek? Hé, hey, doe eens wat. Hé, hey, hé, hey, ja. De
2: en
1: avond,
2: de dingen
1: ja.
2: In de kamer, ik zeg ze wel te rusten. Vanavond gaan we slapen.
1: Even die plaat uit de top 2000. Heel hoog altijd.
2: De dingen in de kamer zouden levenloze dingen zijn.
1: Boudewijn de Groot dus en...
2: Zonder jou.
1: Avond. Welkom mag het wat jou betreft gaan worden, laat het even
3: niet
1: weten.
3: Alleen, ik wil er even corrigeren, Rick. Niet alleen hoog in de top 2000, maar ook heel hoog in onze eigen Nederlandstalige top 1000.
1: Oh! Pats, pats.
3: Op nummertje 29 maar liefst afgelopen jaar.
1: Ja, nee, maar het is gewoon een prachtig lied.
3: Ja.
1: Overigens krijgen we nog een bericht binnen van onze weerman Jan. Jan de Weerman. Zijn dit platen voor bejaarden, Rick? Ja, speciaal voor jou, beste Jan.
3: Ja, het is ook niet voor niks de oude platenkoffer, hè, Jan?
1: Ja.
3: Niet zo mopperen.
1: Nee, het is de oude platenkoffer. Anders zouden we altijd bijvoegingsnaamwoord ervoor moeten zetten. Echt de oude platenkoffer. Laat het even weten. Wordt het A, Hero, B, Connie van der Bos of wordt het C, Boudewijn de Groot? Zo.

0: Zometeen de A1 op en echt niet naar Amsterdam.
1: Marcel's oude platenkoffer.
0: Ja, niet dat ik er iets op tegen heb, maar ik woon graag op de Veluwe, waar ik woon. Dan de oude platenkoffer. Daar is uiteindelijk een resultaat uitgekomen die ik persoonlijk niet had verwacht. Want ik dacht, nou, dat is misschien net iets te.
2: Ja, het leek eigenlijk eerst een beetje, en ik flap het eigenlijk al een beetje, het leek eigenlijk eerst een beetje aan op te gaan.
0: Ja.
2: Maar toch niet, want met 46% van de stemmen is vandaag geworden Boudewijn de Groot met Avond.
0: Ja, ik ben ook een beetje opgegroeid met deze muziek. Dankzij mijn moeder en mijn tante, die allebei heel erg toch wel into Boudewijn de Groot waren. En ergens heb ik toch een zwak voor deze man met zijn stemgeluid. Absoluut herkenbaar. Hier is de Avond.

0: Tot morgen. Zometeen hier, Emily. Fijne dinsdag nog.
1: Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet en er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving. De brandweer in Lelystad krijgt hulp van collega's uit Utrecht en het Gooi. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg, Overijssel en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet op gespeeld mag worden. Gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud. Het herstel van dorre velden, waar toch op wordt gespeeld, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim 15 miljoen dollar beschikbaar voor noodhulp en ook de EU komt met hulp voor Colombia. Een magneetvisser heeft in Werkendam een meterslang kunstwerk van een vis gevonden dat een maand geleden werd gestolen. De visser zegt dat zijn magneet tijdens het vissen aan iets bleef haken wat te zwaar was om op te tillen. Met een haak haalde hij het kunstwerk uiteindelijk boven. De kunstenaar zegt nog altijd stom verbaasd te zijn over de diefstal en de vondst. Hij noemt het toepasselijk dat zijn vis in een vijver werd aangetroffen. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Door ongelukken en incidenten staan er enkele files in het land. Op de A8 bijvoorbeeld, Zaanstad richting Amsterdam. Daar vindt een spoedreparatie plaats tussen Zaanstad Assen-Delft en knooppunt Zaandam na een ongeluk met een vrachtwagen. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging een kwartier. De A27, Gorkum-Breda. Er staat een auto in brand tussen Nieuwedijk en Geert Ruinenberg en daarom is de weg afgesloten. Op de A76 richting Duitsland wordt gecontroleerd aan de Duitse grens. En daarom sta je vanaf knooppunt Kunderberg 10 tot 15 minuten in de file. Tot slot een wegafsluiting, de N209, Haasvouden richting Rotterdam. Tussen afrit Moerkapelle en de aansluiting met de A12 is een ongeluk gebeurd. En daarom is de weg afgesloten.

Steenwijk namelijk. Met Lieveling, wat hou ik van jou. En natuurlijk ook voor jou en voor jou en voor jou, jou, jou. Nou, heerlijk. Zometeen ook de muziek van niemand minder dan Donnie en Marco Schuitmaker. Maar eerst dans voor mij. Een beetje ochtendgymnastiek, hoor. En dan beginnen we een beetje met de billetjes van links naar rechts. Een beetje naar voor, een beetje naar achter. Het zijn toch zeker 3 calorieën. Hoppa!

0: zien tijdens het muziekfeest op het plein in Zwolle. En ook deze man, ja, via de socials te zien hoe emotioneel die was dat zijn ouders erbij waren tijdens zijn optreden. Ik heb het over, ja, Hellegers.
1: Tussen half

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor de vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten. Agenten vielen vanochtend een huis in Engelen binnen. Een man van 52 en een vrouw van 18 zijn opgepakt na buurtonderzoek en het bekijken van camerabeelden. Ze worden verhoord en ook is er beslag gelegd op spullen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De campagne Wij eisen de nacht op wordt vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. Die campagne tegen geweld tegen vrouwen begon na de moord op de 17-jarige Lisa, bijna een jaar geleden. Maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd en is het geweld tegen vrouwen niet verdwenen. Daarom zullen de blauwe posters met de gele tekst Wij eisen de nacht op vanaf nu weer te zien zijn. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. De ziekte grijpt in het land sneller om zich heen dan ooit tevoren. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening. Het was al bekend dat Nederland aan de internationale missie zou deelnemen, maar niet duidelijk was hoeveel mensen er gestuurd worden. Die missie is begin volgende maand. Volgens minister Jezelgus van Defensie is de oefening van belang vanwege de toenemende activiteit van Rusland en China in het Poolgebied. Ze zegt dat de missie niets te maken heeft met de claim van de Amerikaanse president Trump op Groenland. Het weer, zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het wat warmer nog. Dit was het NOS-journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontrole sta je vanaf 7 naar 15 minuten in de file. Dan nog een wegafsluiting, de A27 Gorkum-Breda. Tussen Werkendam en Geertruidenberg stond eerder vandaag een auto in brand. De weg is afgesloten voor opruimwerkzaamheden. En omrijden kan het best via Dordrecht over de A15 en de A16.

eerste zaterdag 31 oktober aan. Maar ja, binnen no time uitverkocht. Dat kan ook niet anders. En daarom nog die vrijdag 30 oktober erbij. Nou, voor je het weet is het alweer oktober. Ja, ik heb zelfs gehoord dat er al pepernoten in de winkel liggen. Nou, daar maak je me blij mee, hoor. Maar goed, wil je bij Jannes zijn? Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Alleen voor de vrijdag zijn er nog kaarten. Zometeen hoor je Amar met een stem in je hart. Maar nu snelle en maan. Blijven slapen? Nou...

mis. Nou, het was Sophia die laat weten. Lieve Emily, weet je wat ik leuk vind? Als wij hier met z'n allen op kantoor helemaal uit ons dak gaan. En dat kun jij waarmaken. Ja. Door even Justin de Wild te draaien met Cheerio.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Syrië is de Syrische oud-dictator Assad bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Ook zijn broer kreeg de doodstraf opgelegd. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat de rebellengroep HTS de steden Homs en Damascus veroverde en zijn regime was gevallen. Naar verluidt zit hij in Rusland. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Een paar gebouwen zijn niet meer te redden. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet. Er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving en mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. Ze werden opgepakt na buurtonderzoek en aan de hand van camerabeelden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van een vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor tv-camera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt, in een cateringwagen zijn gestapt vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken bij 20 tot 26 graden. De komende dagen een stuk warmer nog. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Wat opvalt is de A27 van Gorkum naar Breda, want bij Hank is een rijstrook dicht door een pechgeval. De vertraging is 10 minuten. En in het oosten van het land is de N35 in beide richtingen dicht tussen Wierde en Nijverdal door een boerenprotest. En het verkeer wordt daar omgeleid.

Nummer 36 in de SterrenL top 25, de lijst der lijsten. Jawel, een hele goede middag en leuk dat je luistert. Zometeen hoor je hier Busy en Oki Berendsen. We zijn er, laten ze weten, present. En ook Rutger Kot met Hartslag. Maar eerst Henk Dissel en hier is Late Tijd.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Syrië is de Syrische oud-dictator Assad bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Ook zijn broer kreeg de doodstraf opgelegd. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat de rebellengroep HTS de steden Homs en Damascus veroverde en zijn regime was gevallen. Naar verluidt zit hij in Rusland. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Een paar gebouwen zijn niet meer te redden. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet. Er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving en mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. Ze werden opgepakt na buurtonderzoek en aan de hand van

0: camerabeelden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van een vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor tv-camera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt, in een cateringwagen zijn gestapt vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Het weer, zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken bij 20 tot 26 graden. De komende dagen een stuk warmer nog. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan vooral files in het oosten van het land en dat komt door Duitse grenscontroles op de A1 en de A12. Op beide wegen heb je 10 minuten oponthoud voor de Duitse grenzen. En op de N35 is een boerenprotest aan de gang. De weg is in beide richtingen dicht tussen Wierde en Nijverdal en het verkeer wordt omgeleid.

0: Petros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad heeft een grote brand gewoed. Er kwamen dikke zwarte rookwolken bij vrij, waardoor een NL-alert werd verstuurd. Ook zijn omliggende straten afgezet vanwege ontploffingsgevaar. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en finishte ze als eerste. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter hoorde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste wegen doorrijden. Alleen op de A12 staat file door de Duitse grenscontroles vanuit Arnhem. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens doe je er 10 minuten langer over. En de N35 is nog in beide richtingen dicht tussen Wierde en Nijverdal door een boerenprotest.

Daisy van Fons Veurink en Jobke en Roeland met Lotje op de nummer 1. Dinsdag editie van de Kort en Klein Show. Elke dag maandag tot en met donderdag van 1 tot 4. Meeste muziek in de middag. Met de man die nu aan het zuurstof ligt vanwege die geweldige

0: dacht veel van.
1: Nou, geweldige temperaturen. Vandaag is het nog een beetje normaal, zeg maar. Maar de komende dagen wordt het weer bloedje heet. Ja, man, en Lange Frans. En dan denk je natuurlijk, nou ja, het is hier zo heet. Het lijkt wel op Ibiza. Geweldig. Jeffrey Hazen in de Kort en Klein Show. Zijn we uitgepraat?
2: Ik voel diep van binnen dat jij wil beginnen over iets wat jou echt raakt.

het dramatische verhaal van Bonnie Sinclair en Ron Brandsteder. En nog dramatischer, het verhaal van Dr. Bernhard bij Sterren NL. Jari Helgers hoorde je nog met Doe je dansie. Als je in de buurt komt van Dr. Bernhard is het meestal slecht nieuws natuurlijk. Dan weet je niet hoe het afloopt. Laten we hopen tegenwoordig met al die technieken dat het allemaal goed afloopt. Maar meestal

dacht, ik pak eens een lekkere, ja, wat meer recentere classic. Als zijn de discoplaat. Laten we zeggen 90s dance of 90s disco, whatever you want. De legendarische Two Brothers on the Fourth Floor and Never Alone. Black and white.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend lokale tijd werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De schade is groot. Colombia zegt dat er geen internationale hulp nodig is. 14 mensen zijn omgekomen toen ze illegaal in een mijn in Zuid-Afrika aan het werk waren. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens Zuid-Afrikaanse media was er een rotslawine en zijn de wanden van de mijn ingestort, terwijl de mijnwerkers ondergronds bezig waren. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht, en nu wordt dat 850 miljoen. Dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. De minister van Landbouw zei op een persconferentie dat de vogelgriep die sinds kort in het land is onder wilde vogels niet te stoppen is. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en ook zoogdiersoorten een hoog tot extreem hoog risico te verdwijnen door de vogelgriep. Zo wordt gevreesd dat onder meer de houtman-albatros en de keizersaalscholver in delen van Australië uitsterven. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook overwegend zonnig en iets warmer bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Kerkdriel en knooppunt Hintham. Daar heb je zo'n 10 minuten oponthoud door een ongeluk. De oprit is daardoor dicht. Verder is de Heinenoordtunnel in de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam momenteel helemaal dicht. Er staat een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. En op de A76 vanuit Geleen heb je 10 minuten oponthoud voor de Duitse grens door controles.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.

0: en 20. Meest gestreamd, meest gedownload, meest bekeken via YouTube en uiteraard het meest gedraaid. Marco Schuitmaker zometeen op nummer 3 met Lusso. Rutger van Barneveld vinden we vandaag op nummer 2 met Zwoele Zomernachten. En op nummer 1 Joey Nicolai, Tinto, De Mirano.
1: De top 3. Om 3.
0: Nummer

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. Politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam van de dienst Speciale Interventies, waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. Ze gingen er met z'n drieën vandoor en ontkwamen aan de politie. In de auto zaten explosieven. De man die vanmorgen werd aangehouden zou 1 van de 3 zijn. De andere 2 worden nog gezocht. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De materiële schade is groot. Vanochtend meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er, voor zover bekend, geen Nederlanders zijn getroffen door de aardbeving. In een mijn in Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en ze kwam als eerste over de finish. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter hoorde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 50 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht is de vertraging 25 minuten. Er ligt daar het een en ander op de weg. De rechterrijstrook is dicht. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Huissen 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En verder is het wat drukker in Noord-Holland op de N247 Amsterdam-Horen bij Broek in Waterland. Daar ook 10 minuten vertraging.
4: Lucas van Leeuwen.
5: Wij danken de

0: augustus 2026 met zometeen Bram Bommers en Ideale Schoonzoon. Eerst even keihard meezingen met Justin de Wild. Dit is Cheerio op de nummer 1, NPO, Sterren NL Radio.
1: Hallo, ik ben Justin de Wild. Oh, Cheerio. En je hoort me op Sterren NL.

0: De nummer 1 in Nederlandstalige muziek heb je aanstaan. Dit is Sterren NL met de hits van vroeger, de hits van dit moment en ook gloednieuwe muziek. Je hoort de Bram Bongers en Ideale Schoonzoon. En daarvoor heb je waarschijnlijk weer even luidkeels meegezongen met Cheerio, Justin de Wild.
1: Sterren NL, het ritme van de zomer.
0: En die single mogen we inmiddels toch wel benoemen tot de officiële zomerhit van 2026. Stond al wekenlang op nummer 1 in verschillende hitlijsten. En wist ook inmiddels alweer de compositie terug te veroveren in onze eigen hitlijst, de Sterren NL Top 25. Die trouwens komende vrijdag gewoon gepresenteerd wordt door de vaste gastheer Jan Paparazzi. We hebben hem weten over te halen om alleen de hitlijst even te komen presenteren. En dus komt hij terug van zijn vakantieadres om dat nog even te doen. En jou het ultieme weekendgevoel te geven. Zover is het nog niet. Dit is de dinsdageditie van de Jan Paparazzi Show. Jan geniet wel even van een welverdiende vakantie. En daarom Lucas hier tot 7 uur met misschien wel jouw favoriete muziek. Dus heb je een plaat die je absoluut zou willen horen en die niet mag ontbreken in de playlist van vandaag? Pak hem erbij, de NPO Luister-app. En stuur een berichtje deze kant op.

0: naar.
1: Soms kijk ik even van tevoren in de playlist die je voor mij samengesteld voor dit radioprogramma. En nu viel het me toevallig op dat we heel veel artiesten hebben gedraaid die beginnen met de letter B. Je hoorde al Bram Bongers, zojuist al BZN en Rockin' the Trolls. Dit waren dan weer de Bankzitters met Multimiljonair. Van de B gaan we naar de letter W. Ik draai namelijk een van de favorieten

Sterrenl met Wimmy Bouma zojuist. De ring die jij draagt. En dit was natuurlijk Yves Berendsen en Terug in de Tijd. En voor het volgende liedje dat ik voor je ga draaien gaan we ook even terug in de tijd. Het was ooit een van de liedjes die Rutger van Barneveld opnam toen zijn carrière nog niet helemaal uit de verf kwam. Hij plaatste een video online. En die video en ook het desbetreffende liedje zijn inmiddels helemaal viral gegaan, omdat iedereen het onder zijn TikTok-filmpjes heeft geplaatst. Dat heeft Rutger doen besluiten om er een 2.0-versie van te maken. En die hoor je nu in de Jan Paparazzi Show. Dit is

0: Maak me nou niet gek.
1: We kunnen inmiddels toch wel concluderen dat 2026 een goed jaar is voor de Nederlandstalige muziek. Want er worden ontzettend veel goede liedjes uitgebracht. Waaronder deze Little Kleine en Samuel Welten. Maak me nou niet gek. Daarvoor hoorde je Christian Hof. Tijdje niet gehoord, tijdje niet gehoord.

Lara Mila hoorde. En had ik je maar nooit gezoend. Daarvoor Raymond Hermans en Officieel. En we stapten dus in de cabrio van Brabant naar Bordeaux. In deze zomer van 2016.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïense president Zelensky. Bij de aanvallen vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. Volgens Zelensky wordt Noord-Korea dankzij deze militaire ervaring ook gevaarlijker voor zijn buurlanden in Oost-Azië. András Baka wordt de nieuwe president van Hongarije. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. In die rol was hij kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Uiteindelijk werd Baka door de regering Orbán uit het Hoge Rechtshof gezet. Als president volgt hij nu de Orbán-gezinde Suljok op, die na de verkiezingsoverwinning van de huidige premier Magyar uit zijn ambt werd gezet. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat meldden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook het bakfietsmerk Babou onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Volgens de regering is het virus, dat sinds kort in het land is, onder wilde vogels niet te stoppen. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering dreigt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten te verdwijnen door de vogelgriep. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Ongelukken en pechgevallen veroorzaken vanmiddag vertraging. Onder andere op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging 25 minuten. Staat een kapotte vrachtwagen, de rechterrijstrook is dicht. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A15 Gorinchem-Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Huissen een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht.
2: Lucas van Leeuwen.
3: Altijd alles willen zeggen.

en Jos zijn lekker op vakantie op Rodos in Griekenland. Ze hebben een Bluetooth speaker bij zich. Ze hebben NPO SterrenNL Radio aanstaan. En ze gaan zometeen heerlijk uit eten met z'n tweeën. Ze wilden heel graag Marlane horen. En weet jij wel, daarvoor nog de nieuwste van de 3J's. Wat een lekker liedje, zeg. Ik zei het al, meer zomer dan wat wordt het niet. Je zit in mijn hoofd, weet de nieuwste van de 3J's. En in 2027 gaan ze hun 20-jarig jubileum vieren met een uitgebreide theatertour door heel Nederland.

maar het is zoals het gaat. Hier aan de kust.

Afjorde, ik kom terug. Daarvoor Jannes en ga maar weg. Nou, ik zou bijna willen zeggen, blijf vooral hier. Want ik heb nog heel veel goede muziek voor je klaarstaan. Wat dacht je bijvoorbeeld van Wesley Bronkhorst? Ik drink rosé. Marco Schuitmaker komt eraan met de Engelbewaarder. En nu eerst het belangrijkste liedje op Sterren NL Radio van deze week. De paradeplaat in handen van Django Wagner.

hou toch een beetje in de gaten, puur uit nieuwsgierigheid, hoe de artiestenagenda's er voor deze zomer uitzien. En dat het Nederlandstalige lied leeft als nooit tevoren, dat is duidelijk te zien in die drukke en volle agenda's van verschillende artiesten. De mannen van Likkeperp kun je op verschillende plekken in het land gaan tegenkomen. En dan gaan ze ook dit liedje ongetwijfeld tegen horen brengen. Circus Tent hoorde je nu in de Jan Paparazzi Show. Met daarvoor Guus Meeuwis en Van Gant. En Verliefd Zijn.

0: Alles, Averbro, Sean West, Billy Dans en Monk hoorde je. En daarvoor Davina Michel en Duurt Te Lang. Met ondertussen de klanken van golven op de achtergrond. We komen voorbij in een echte Benny Nijman klassieker die ik vandaag aan je ga laten horen. En ik zei het gisteren al, we gaan een muzikale reis maken langs verschillende vakantielanden. Gisteren gingen we naar Italië voor het Spaghetti Lied. Dit is Côte d'Azur, naar Frankrijk dus, met Benny Nijman.
1: Hoor je die melodie? In gedachten blader ik terug door gedichten van tijd. Geuren keren terug, gevoelens, herinneringen. Souvenirs aan een uitzonderlijk mooie, haast poëtisch warme zomer. Net alsof het nog maar gisteren was.

0: onze zon aan de Côte d'Azur.
1: Marcel in de Morgen, de ochtendshow van Sterren NL, is de beste kickstart van je werkdag. Met iedere dag je vaste dosis infotainment en natuurlijk de beste muziek van eigen bodem.
2: Ik ga hier deze restaurant openen.
1: Opstaan met een lach doe je iedere maandag tot en met vrijdag van 6 tot 10 met Marcel de Vries in Marcel in de Morgen op NPO Sterren NL.

0: bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden, met 28 mensen die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. In Surhuisterveen worden tijdelijk asielzoekers opgevangen omdat de slaapplek in Nieuwe Pekela tijdelijk dicht is. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. De drie inzittenden gingen er vandoor. De man die is aangehouden zou een van hen zijn. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook bakfietsmerk Babou onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. In Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal in een mijn aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Het Hongaarse parlement heeft András Baká gekozen als nieuwe president. Als hoge rechter werd Baká nog ontslagen door de vorige premier Orbán, omdat hij kritiek had op de afbraak van de rechtsstaat door Orbán. Nu heeft het parlement hem gekozen als opvolger van de Orbán-gezinde president Sulcsok. Het weer. Vanavond en vannacht verdwijnt de bewolking. Minima tussen 8 en 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Ongelukken en pechgevallen veroorzaken vertraging vanmiddag. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat bij knooppunt Batendorp een file van 7 kilometer. Vertraging is 10 minuten en dat komt door een ongeluk op de N2 Maastricht-Eindhoven bij Meerhoven-Zuid. Daar is de weg dicht. En op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Eemnes is de vertraging een kwartier door de afgesloten A1.
2: Lucas van Leeuwen.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ME heeft gisteravond ingegrepen...

0: Nog je gast hier. Mijn naam is Lucas van Leeuwen. En ik vervang Jan deze week even. En ook volgende week. Want ook Jan moet af en toe wel even lekker op vakantie kunnen. Wat heb ik nog voor je? Zometeen Henk Dissel en dansen. Ook Robert van Hemert komt eraan. In dit geval solo met zijn zandloopster. En nu eerst acteur Peter Paul Muller in zijn glansrol als Martin Morero maakt hij deze single.
1: Het voelt als gisteren dat we nachtenlang dronken.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers om geldautomaten open te maken. Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Het gereedschap achter slot en grendel bewaren kan niet, omdat de brandweer snel moet kunnen uitrukken.

0: Wel worden er vaker beveiligingscamera's opgehangen. Tientallen demonstranten hebben gisteravond in het Friese Surhuisterveen geprobeerd om een bus met asielzoekers tegen te houden. 28 mensen waren op weg naar een sporthal om daar te overnachten toen actievoerders de straat blokkeerden. De ME heeft vervolgens ingegrepen. Het was de derde avond dat asielzoekers vanuit Ter Apel in Groningen naar Surhuisterveen werden gebracht, omdat de noodnachtopvang in Nieuwe Pekela tijdelijk gesloten is. Fietsenproducent Axel, dat achter de merken Batavus, Sparta en Baboe zit, is failliet. Het Heerenveense bedrijf kwam na de coronacrisis in de problemen toen de vraag naar fietsen terugviel. Economieverslaggever Roeland Muller.
1: En bij Axel kwam daar nog in het bijzonder bovenop dat er incidenten werden gemeld met bakfietsen van dat merk Baboe, die door elkaar zakten, die door midden braken. Nou, dat leidde tot een hele grote, superdure terugroepactie. Dus in plaats van groeien moest er opeens rigoureus worden ingegrepen.
0: De curatoren zeggen een doorstart te onderzoeken. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90/100ste naar de eerste plaats. Het is haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Milou van Wijk werd tweede in Parijs. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar, aldus Rijkswaterstaat. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers. Deze brandweercommandant zegt dat de inbraken een onveilig gevoel veroorzaken.
3: De collega's die het meemaken op kazernes waar ze 's nachts verblijven, die vinden dat ook heel vreselijk. Het idee dat er iemand in jouw gebouw aanwezig is, dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
2: Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Hongarije heeft een nieuwe president, András Baka. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. Hij was kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. De oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad wil een spoeddebat over de kosten van een nieuwe brug over het IJ. De verantwoordelijk wethouder hield informatie achter over enorme kostenoverschrijdingen. AT5-verslaggever Nicolai Brannan heeft de cijfers.
4: Ja, er was dus in de boeken 325 miljoen euro gereserveerd voor de verkiezingen. Toen was wel al bekend, nou, dit infrastructuurproject gaat ook daar ruim overheen. Maar dat dit naar misschien wel 850 miljoen gaat, dus een stijging van ruim 2,5 keer. Ja, daar schrok echt iedereen van toen dat naar buiten kwam.
2: Wethouder Van der Horst, ook lijsttrekker van D66, wist dit al voor de verkiezingen, maar wilde het slechte nieuws toen niet bekendmaken. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het Noord-Franse Gravelines zijn 3 reactoren van een kerncentrale stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoppen de filters in pompstations die het zeewater naar binnen brengen. Met dat water worden de reactoren gekoeld. Een Frans energiebedrijf zegt dat de veiligheid niet in gevaar is. Precies een jaar geleden was er ook al een kwallenplaag. Toen lag de centrale 10 dagen stil. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen. Demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden. De situatie werd onveilig, zegt de burgemeester tegen Omroep Friesland.
2: Er toch signalen kwamen van reële dreiging voor de mensen en voor de omwonenden. Voor de oerlijst en ook voor de mensen in de bus. Dat is van ja, dan mag we de ME inzetten.
1: De mensen in de bus waren onderweg naar een sporthal om daar te overnachten, omdat de noodopvang elders tijdelijk gesloten is. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Voor een wereldrecord was het niet genoeg. Steenbergen vond het geen perfecte race.
3: Ik denk dat ik de eerste 50 een beetje net niet durfde. Ik wilde daar niet te veel in stoppen, maar misschien was dit net iets te weinig. Ik denk dat dat het een beetje was, dat de eerste 50 net iets meer pit had moeten hebben.
1: Milou van Wijk werd tweede op de 100 meter vrije slag. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
5: Nou?
4: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
5: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
4: Nou?

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou er geen last van hebben. Rusland heeft een Amerikaanse oud-marinier vrijgelaten. Robert Gilman zat 4 jaar vast omdat hij een Russische agent zou hebben geschopt in de stad Voronezh. De Amerikaan van 32 heeft ernstige gezondheidsproblemen en zou volgens zijn familie in de gevangenis komen te overlijden. President Trump zegt dat hij persoonlijk met president Poetin heeft gesproken over de vrijlating. Of Rusland in ruil daarvoor iets heeft gekregen is niet bekendgemaakt. Curatoren onderzoeken of onderdelen van de failliete fietsproducent Axel een doorstart kunnen maken. Ook proberen ze het bedrijf draaiend te houden, zodat het zijn waarde kan behouden. Het bedrijf, bekend van Batavus en Sparta fietsen, werd vandaag failliet verklaard. Vakbond CNV betreurt het faillissement.
2: Ik vind het een enorm verlies voor Nederland als wij als fietsland juist de fietsindustrie gaan verliezen. Of in ieder geval een groot deel daarvan. En ik vind het zelf ook heel triest dat het juist ook in deze periode gebeurt. Omdat ik ook weet dat werknemers zitten horen, zelfs op vakantie zijn.
1: Axel had het al langer moeilijk. Zo konden in de coronatijd veel onderdelen niet worden geleverd. En daarna nam de vraag naar fietsen af. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet,

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Atlete Nadine Visser heeft op het EK atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. En zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden.

tonen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht. Deze kilte maakt me gek.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles

Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. In de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand op een parkeerplaats. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten, zegt het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. Het weer, vannacht weinig bewolking en het koelt af naar 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk,

0: Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over

kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in de aanbevelingen voor gebruikers. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1, daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Marco Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of raken in financiële problemen. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. De zorg en begeleiding die na een opname of een detentie nodig is, is sinds 2015 flink uitgekleed. De brancheorganisatie wil dat die weer terugkomt. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer.